0: Fred Haché Show, van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Hinten Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt en dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990.

0: 90. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag. Zo werd gisteravond bekend, hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hane noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2

0: is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: dat de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: internationaal atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

better listen.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Dan het weer. In het oosten een bui. Vanmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 19 tot 25 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het afgebrande pand van Party Players was nog niet in eigendom overgedragen aan de gemeente. Dat hebben BMW gemeld aan de gemeenteraad. De gevolgen van de brand zijn nog niet duidelijk, aldus het college. Het contract was al wel getekend, op 18 mei. Maar de leveringsakte was nog niet gepasseerd bij de notaris. De exploitant van de seksclub heeft het stadhuis gemeld nu de onderzoeken naar de oorzaak, de omvang van de schade en de eventuele gevolgen af te wachten en ook in overleg te zijn met de verzekeraar. De uitkomsten daarvan bepalen wat er verder gebeurt, zeggen BMW. De gemeente had het gebouw gekocht en de uitbaters uitgekocht omdat de club een belemmering werd geacht voor geplande woningbouw in het gebied. Mooi Lelystad, PVV, FVD en VVD willen dat pas op de plaats wordt gemaakt bij de onderzoeken naar een circulair ambachtcentrum aan de Vaartweg. Ze willen eerst kijken naar alternatieven. Het plan het nieuwe afvalbrengstation daaronder te brengen roept weerstand op bij ondernemers en bewoners in de omgeving. Met name de verkeersveiligheid, juridische haalbaarheid en de gevolgen voor de leef- en werkomgeving maken dat zij geen heil zien in dit plan. HVC heeft het pand aan de Vaartweg 85 gekocht om daar zo'n centrum te starten. Dat behelst verhuizing van het afvalbrengstation van de Zeeasterweg in combinatie met circulaire initiatieven als onderwijs op dat gebied, een kringloopwinkel en repaircafés. Sint-Jansdal heeft met aannemer Goze te Pas en installatiebedrijf Unica, installatietechniek, een overeenkomst getekend voor de nieuwbouw in Lelystad. De bedrijven treden toe tot een bouwteam waar al architect IAA Architecten en de adviesbureaus ABT Adviseurs en Homos Adviseurs in zaten. De bouw moet volgend jaar beginnen en eind 2029 klaar zijn.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag begint met overwegend veel bewolking in Lelystad. Het blijft wel zo goed als droog. Geleidelijk komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Bij matige noordwestenwind is het echter nog steeds fris. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen is er een afwisseling van wolken en zon. Het blijft overwegend droog, maar met een middagtemperatuur van 22 graden en een matige westelijke wind is het warmer. Woensdag eerst veel bewolking en een beetje regen. In de middag meer ruimte voor de zon en dan stijgt de temperatuur naar de zomerse waarde van 24 of 25 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat

0: Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
1: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
0: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
2: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar. Die werd uitgevouwen, vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
0: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen Harderwijk en Nijkerk 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen gaat veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het weer vanochtend in het oosten een enkele bui, in de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De ouders van het gezin in de Lagune dat tijdelijk op straat belandde door het agressieve gedrag van hun oudste zoon hebben van de rechter het gevraagde straatverbod gekregen. Een locatieverbod is een ingrijpende maatregel, maar is in dit geval rechtvaardiger dus het vonnis. Want er zijn meerdere gewelds- en dreigingsincidenten geweest waarbij de zoon betrokken was. Er is een reële kans op herhaling in de toekomst en er is geen zicht op verbetering. De zoon was zelf ook niet naar de zitting gekomen en weigert volgens de ouders hulp. De uitspraak geldt vooralsnog voor 2 jaar, ook omdat niet te voorzien is hoe de situatie dan is. Maar voorlopig blijft het probleem groot, voor de hele buurt, maar zeker ook voor het gezin. Verhuurder Centrada houdt de ouders verantwoordelijk. De woning was onder meer doelwit van aanslag met een vuurwerkbom en de zoon zou in drugs handelen. En de politie heeft zaterdagavond in de Waterwijk 2 minderjarige jongens opgepakt die even daarvoor op het Stadhuisplein een jongen hadden beroofd van zijn fatbike. Eén van hen had een vuurwapen en een mes op zak. Het slachtoffer stond op het plein toen rond 9 uur de overvallers samen op 1 fiets op hen afkwamen. De hoofddader reed na de beroving weg op de fatbike, de andere dader op de fiets. Agenten zagen ze even later samen op de fatbike door de IJmeerstraat rijden. Ze sloegen op de vlucht, botste daarbij in de Gooimeerstraat tegen een auto en ging er vervolgens te voet vandoor. Eén van hen kon al in de Gooimeerstraat worden gepakt. Een agent zag daarbij het vuurwapen en zette zijn stroomstootwapen in. De andere jongen werd kort daarna aangehouden in het Groen bij Moldau. En Centrada moet huurders beter voorlichten over ventilatie in de strijd tegen schimmel. Vooral bij gerenoveerde en daardoor beter geïsoleerde huizen met mechanische ventilatie. Die oproep doet huurdersvereniging Ons Belang. Gebrekkige kennis daarover leidt soms tot problemen. Onlangs stapte een huurder met schimmel vergeefs naar de rechter. Ook in dat geval bleek onvoldoende ventilatie de oorzaak. Overigens was deze huurder daar wel al op gewezen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft vandaag zo goed als droog in Lelystad. We hebben wel met wolkenvelden te maken, maar de zon maakt het geregeld vriendelijk. Met een middagtemperatuur van 21 graden is het aangenamer dan de afgelopen dagen. Daarbij waait een zwakke tot matig wind uit verschillende richtingen. Vanavond en vannacht heldere momenten, maar later ook wolkenpartijen. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen is het heel anders. Het is bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag wordt het van het westen uit droog en breekt de zon goed door. Met de zon erbij en een matige zuidwestenwind is het met 23 of 24 graden bijna zomers warm. Donderdag blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. Daarbij wordt het nog warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Barneveld 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
3: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
2: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. De Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldde de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
4: Hier is Rezaian. Goede voorzet, Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
2: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van

0: door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de parallelrijbaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen grote problemen kan veroorzaken, zoals overstromingen en gevaarlijke hittegolven. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. De dader is ontkomen. Volgens de Poolse politie lijkt het een gerichte aanslag. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het weer vanochtend in het oosten enkele bui. Vanmiddag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De ouders van het gezin in de Lagune dat tijdelijk op straat belandde door het agressieve gedrag van hun oudste zoon hebben van de rechter het gevraagde straatverbod gekregen. Een locatieverbod is een ingrijpende maatregel, maar is in dit geval rechtvaardiger dus het vonnis. Want er zijn meerdere gewelds- en dreigingsincidenten geweest waarbij de zoon betrokken was. Er is een reële kans op herhaling in de toekomst en er is geen zicht op verbetering. De zoon was zelf ook niet naar de zitting gekomen en weigert volgens de ouders hulp. De uitspraak geldt vooralsnog voor 2 jaar, ook omdat niet te voorzien is hoe de situatie dan is. Maar voorlopig blijft het probleem groot, voor de hele buurt, maar zeker ook voor het gezin. Verhuurder Centrada houdt de ouders verantwoordelijk. De woning was onder meer doelwit van aanslag met een vuurwerkbom en de zoon zou in drugs handelen. En de politie heeft zaterdagavond in de Waterwijk 2 minderjarige jongens opgepakt die even daarvoor op het Stadhuisplein een jongen hadden beroofd van zijn fatbike. Eén van hen had een vuurwapen en een mes op zak. Het slachtoffer stond op het plein toen rond 9 uur de overvallers samen op 1 fiets op hen afkwamen. De hoofddader reed na de beroving weg op de fatbike, de andere dader op de fiets. Agenten zagen ze even later samen op de fatbike door de IJmeerstraat rijden. Ze sloegen op de vlucht, botste daarbij in de Gooimeerstraat tegen een auto en ging er vervolgens te voet vandoor. Eén van hen kon al in de Gooimeerstraat worden gepakt. Een agent zag daarbij het vuurwapen en zette zijn stroomstootwapen in. De andere jongen werd kort daarna aangehouden in het Groen bij Moldau. En Centrada moet huurders beter voorlichten over ventilatie in de strijd tegen schimmel. Vooral bij gerenoveerde en daardoor beter geïsoleerde huizen met mechanische ventilatie. Die oproep doet huurdersvereniging Ons Belang. Gebrekkige kennis daarover leidt soms tot problemen. Onlangs stapte een huurder met schimmel vergeefs naar de rechter. Ook in dat geval bleek onvoldoende ventilatie de oorzaak. Overigens was deze huurder daar wel al op gewezen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft vandaag zo goed als droog in Lelystad. We hebben wel met wolkenvelden te maken, maar de zon maakt het geregeld vriendelijk. Met een middagtemperatuur van 21 graden is het aangenamer dan de afgelopen dagen. Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. Vanavond en vannacht heldere momenten, maar later ook wolkenpartijen. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen is het heel anders. Het is bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag wordt het van het westen uit droog en breekt de zon goed door. Met de zon erbij en een matige zuidwestenwind is het met 23 of 24 graden bijna zomers warm. Donderdag blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. Daarbij wordt het nog warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan nog een paar wat langere files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Eemnes en Muidenberg, 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A28 van Groningen naar Zwolle, tussen Staphorst en Zwolle Noord, 9 kilometer, met daar 20 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweert. 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de parallelrijbaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: Zeker nu ook vanwege de timing, die toch wel vrij opvallend is, zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren tussen aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat, en tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
3: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
5: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
3: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden.

0: gedaan. A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen de afrit Loenen en knooppunt Beekbergen 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Hallo, is daar iemand? Hoor je mij? Het lijkt wel of je me niet kunt horen. Knik maar even met je hoofd als je me hoort. Je bent er toch wel, hè? Of verbeeld ik me dat maar? Ik had al in de gaten dat je je niet zo lekker voelde. Ik zie het nu ook, ja. Je ligt daar maar wat verdwaasd voor je uit te staren. Maar maak je geen zorgen. Ik kan de pijn wel wat verzachten, hoor. Ik breng je zo weer op de been. Doe maar rustig aan, dan doe ik dat ook. Maar voordat ik je kan helpen, heb ik wat gegevens van je nodig. Gewoon een paar van die standaard dingen. Bijvoorbeeld, waar het nou precies pijn doet bij je. Kun je dat aanwijzen? Ach, daar ga je weer. Je glijdt langzaam weg. Je hoort me waarschijnlijk niet eens meer. Maar zo te zien voel je dan ook geen pijn meer. Dat is mooi. Je doet me denken aan een schip dat langzaam achter de horizon verdwijnt. Het enige dat je er nog van ziet is een klein rookpluimpje uit de schoorsteen. Je zorgt alleen nog maar voor een zwakke rimpeling op het water. Maar wacht, ik zie dat je lippen bewegen. Je wilt wat zeggen, maar ik kan je niet verstaan. Oké, ik ga je nu verder helpen. Ik heb nu een klein prikje voor je. Je gaat je er echt veel beter van voelen. Ook al zul je er in het begin misschien een beetje misselijk van worden. Kijk, daar komt-ie. Die injectie is wel voldoende om er weer een paar uur tegenaan te kunnen. Probeer eens te gaan zitten of te gaan staan misschien. Of wil je weer wat zeggen? Kom op, zeg het dan. Langzaam hoor ik je vertellen. Als kind heb ik ooit flinke koorts gehad. Mijn handen waren enorm opgezet. Ze voelden als twee grote ballonnen aan het eind van mijn armen. En dat gevoel heb ik nu weer. Het is moeilijk uit te leggen, want je zou het toch niet begrijpen. Maar het kind van toen is weg. De droom is uit elkaar gespat. Ik ben nu volwassen. Maar op dit moment voel ik me weer als toen. Leeg, zonder emotie, zonder pijn. Maar wel fijn. Een gelukzalige leegte.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De ouders van het gezin in de Lagune dat tijdelijk op straat belandde door het agressieve gedrag van hun oudste zoon, hebben van de rechter het gevraagde straatverbod gekregen. Een locatieverbod is een ingrijpende maatregel, maar is in dit geval rechtvaardiger dus het vonnis. Want er zijn meerdere gewelds- en dreigingsincidenten geweest waarbij de zoon betrokken was. Er is een reële kans op herhaling in de toekomst en er is geen zicht op verbetering. De zoon was zelf ook niet naar de zitting gekomen en weigert volgens de ouders hulp. De uitspraak geldt vooralsnog voor 2 jaar, ook omdat niet te voorzien is hoe de situatie dan is. Maar voorlopig blijft het probleem groot, voor de hele buurt, maar zeker ook voor het gezin. Verhuurder Centrada houdt de ouders verantwoordelijk. De woning was onder meer doelwit van aanslag met een vuurwerkbom en de zoon zou in drugs handelen. En de politie heeft zaterdagavond in de Waterwijk 2 minderjarige jongens opgepakt die even daarvoor op het Stadhuisplein een jongen hadden beroofd van zijn fatbike. Eén van hen had een vuurwapen en een mes op zak. Het slachtoffer stond op het plein toen rond 9 uur de overvallers samen op 1 fiets op hen afkwamen. De hoofddader reed na de beroving weg op de fatbike, de andere dader op de fiets. Agenten zagen ze even later samen op de fatbike door de IJmeerstraat rijden. Ze sloegen op de vlucht, botste daarbij in de Gooimeerstraat tegen een auto en ging er vervolgens te voet vandoor. Eén van hen kon al in de Gooimeerstraat worden gepakt. Een agent zag daarbij het vuurwapen en zette zijn stroomstootwapen in. De andere jongen werd kort daarna aangehouden in het Groen bij Moldau. En Centrada moet huurders beter voorlichten over ventilatie in de strijd tegen schimmel. Vooral bij gerenoveerde en daardoor beter geïsoleerde huizen met mechanische ventilatie. Die oproep doet huurdersvereniging Ons Belang. Gebrekkige kennis daarover leidt soms tot problemen. Onlangs stapte een huurder met schimmel vergeefs naar de rechter. Ook in dat geval bleek onvoldoende ventilatie de oorzaak. Overigens was deze huurder daar wel al op gewezen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het blijft vandaag zo goed als droog in Lelystad. We hebben wel met wolkenvelden te maken, maar de zon maakt het geregeld vriendelijk. Met een middagtemperatuur van 21 graden is het aangenamer dan de afgelopen dagen. Daarbij waait een zwakke tot matig wind uit verschillende richtingen. Vanavond en vannacht heldere momenten, maar later ook wolkenpartijen. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen is het heel anders. Het is bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag wordt het van het westen uit droog en breekt de zon goed door. Met de zon erbij en een matige zuidwestenwind is het met 23 of 24 graden bijna zomers warm. Donderdag blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. Daarbij wordt het nog warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan nog een paar files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Knooppunt Eemnes, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen, 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen de afrit Maarn en Knooppunt Rijnsweerd, 11 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer wordt dan langs geleid via de parallelrijbaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de parallelrijbaan. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De ouders van het gezin in de Lagune dat tijdelijk op straat belandde door het agressieve gedrag van hun oudste zoon, hebben van de rechter het gevraagde straatverbod gekregen. Een locatieverbod is een ingrijpende maatregel, maar is in dit geval rechtvaardiger dus het vonnis. Want er zijn meerdere gewelds- en dreigingsincidenten geweest waarbij de zoon betrokken was. Er is een reële kans op herhaling in de toekomst en er is geen zicht op verbetering. De zoon was zelf ook niet naar de zitting gekomen en weigert volgens de ouders hulp. De uitspraak geldt vooralsnog voor 2 jaar, ook omdat niet te voorzien is hoe de situatie dan is. Maar voorlopig blijft het probleem groot, voor de hele buurt, maar zeker ook voor het gezin. Verhuurder Centrada houdt de ouders verantwoordelijk. De woning was onder meer doelwit van aanslag met een vuurwerkbom en de zoon zou in drugs handelen. En de politie heeft zaterdagavond in de Waterwijk 2 minderjarige jongens opgepakt die even daarvoor op het Stadhuisplein een jongen hadden beroofd van zijn fatbike. Eén van hen had een vuurwapen en een mes op zak. Het slachtoffer stond op het plein toen rond 9 uur de overvallers samen op 1 fiets op hen afkwamen. De hoofddader reed na de beroving weg op de fatbike, de andere dader op de fiets. Agenten zagen ze even later samen op de fatbike door de IJmeerstraat rijden. Ze sloegen op de vlucht, botste daarbij in de Gooimeerstraat tegen een auto en ging er vervolgens te voet vandoor. Eén van hen kon al in de Gooimeerstraat worden gepakt. Een agent zag daarbij het vuurwapen en zette zijn stroomstootwapen in. De andere jongen werd kort daarna aangehouden in het Groen bij Moldau. En Centrada moet huurders beter voorlichten over ventilatie in de strijd tegen schimmel. Vooral bij gerenoveerde en daardoor beter geïsoleerde huizen met mechanische ventilatie. Die oproep doet huurdersvereniging Ons Belang. Gebrekkige kennis daarover leidt soms tot problemen. Onlangs stapte een huurder met schimmel vergeefs naar de rechter. Ook in dat geval bleek onvoldoende ventilatie de oorzaak. Overigens was deze huurder daar wel al op gewezen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft vandaag zo goed als droog in Lelystad. We hebben wel met wolkenvelden te maken, maar de zon maakt het geregeld vriendelijk. Met een middagtemperatuur van 21 graden is het aangenamer dan de afgelopen dagen. Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. Vanavond en vannacht heldere momenten, maar later ook wolkenpartijen. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen is het heel anders. Het is bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag wordt het van het westen uit droog en breekt de zon goed door. Met de zon erbij en een matige zuidwestenwind is het met 23 of 24 graden bijna zomers warm. Donderdag blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. Daarbij wordt het nog warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28, Amersfoort naar Utrecht, is bij knooppunt Rijnsweert een ongeluk gebeurd. Hier heb je 20 minuten vertraging, want ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar de hoofdrijbaan is dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. En dit duurt tot ongeveer 11 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven, en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%. Blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12, Duitse grens naar Utrecht, lag bij knooppunt Grijsoord rommel op de weg. Hierdoor heb je nog 10 minuten op onthoud. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn naar Arnhem, bij knooppunt Waterberg, 4 kilometer file en daar heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De ouders van het gezin in de Lagune dat tijdelijk op straat belandde door het agressieve gedrag van hun oudste zoon, hebben van de rechter het gevraagde straatverbod gekregen. Een locatieverbod is een ingrijpende maatregel, maar is in dit geval rechtvaardiger dus het vonnis. Want er zijn meerdere gewelds- en dreigingsincidenten geweest waarbij de zoon betrokken was. Er is een reële kans op herhaling in de toekomst en er is geen zicht op verbetering. De zoon was zelf ook niet naar de zitting gekomen en weigert volgens de ouders hulp. De uitspraak geldt vooralsnog voor 2 jaar, ook omdat niet te voorzien is hoe de situatie dan is. Maar voorlopig blijft het probleem groot, voor de hele buurt, maar zeker ook voor het gezin. Verhuurder Centrada houdt de ouders verantwoordelijk. De woning was onder meer doelwit van aanslag met een vuurwerkbom en de zoon zou in drugs handelen. En de politie heeft zaterdagavond in de Waterwijk 2 minderjarige jongens opgepakt die even daarvoor op het Stadhuisplein een jongen hadden beroofd van zijn fatbike. Eén van hen had een vuurwapen en een mes op zak. Het slachtoffer stond op het plein toen rond 9 uur de overvallers samen op 1 fiets op hen afkwamen. De hoofddader reed na de beroving weg op de fatbike, de andere dader op de fiets. Agenten zagen ze even later samen op de fatbike door de IJmeerstraat rijden. Ze sloegen op de vlucht, botste daarbij in de Gooimeerstraat tegen een auto en ging er vervolgens te voet vandoor. Eén van hen kon al in de Gooimeerstraat worden gepakt. Een agent zag daarbij het vuurwapen en zette zijn stroomstootwapen in. De andere jongen werd kort daarna aangehouden in het Groen bij Moldau. En Centrada moet huurders beter voorlichten over ventilatie in de strijd tegen schimmel. Vooral bij gerenoveerde en daardoor beter geïsoleerde huizen met mechanische ventilatie. Die oproep doet huurdersvereniging Ons Belang. Gebrekkige kennis daarover leidt soms tot problemen. Onlangs stapte een huurder met schimmel vergeefs naar de rechter. Ook in dat geval bleek onvoldoende ventilatie de oorzaak. Overigens was deze huurder daar wel al op gewezen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft vandaag zo goed als droog in Lelystad. We hebben wel met wolkenvelden te maken, maar de zon maakt het geregeld vriendelijk. Met een middagtemperatuur van 21 graden is het aangenamer dan de afgelopen dagen. Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. Vanavond en vannacht heldere momenten, maar later ook wolkenpartijen. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen is het heel anders. Het is bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag wordt het van het westen uit droog en breekt de zon goed door. Met de zon erbij en een matige zuidwestenwind is het met 23 of 24 graden bijna zomers warm. Donderdag blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. Daarbij wordt het nog warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De ouders van het gezin in de Lagune dat tijdelijk op straat belandde door het agressieve gedrag van hun oudste zoon, hebben van de rechter het gevraagde straatverbod gekregen. Een locatieverbod is een ingrijpende maatregel, maar is in dit geval rechtvaardiger dus het vonnis. Want er zijn meerdere gewelds- en dreigingsincidenten geweest waarbij de zoon betrokken was. Er is een reële kans op herhaling in de toekomst en er is geen zicht op verbetering. De zoon was zelf ook niet naar de zitting gekomen en weigert volgens de ouders hulp. De uitspraak geldt vooralsnog voor 2 jaar, ook omdat niet te voorzien is hoe de situatie dan is. Maar voorlopig blijft het probleem groot, voor de hele buurt, maar zeker ook voor het gezin. Verhuurder Centrada houdt de ouders verantwoordelijk. De woning was onder meer doelwit van aanslag met een vuurwerkbom en de zoon zou in drugs handelen. En de politie heeft zaterdagavond in de Waterwijk 2 minderjarige jongens opgepakt die even daarvoor op het Stadhuisplein een jongen hadden beroofd van zijn fatbike. Eén van hen had een vuurwapen en een mes op zak. Het slachtoffer stond op het plein toen rond 9 uur de overvallers samen op 1 fiets op en afkwamen. De hoofddader reed na de beroving weg op de fatbike, de andere dader op de fiets. Agenten zagen ze even later samen op de fatbike door de IJmeerstraat rijden. Ze sloegen op de vlucht, botste daarbij in de Gooimeerstraat tegen een auto en ging er vervolgens te voet vandoor. Eén van hen kon al in de Gooimeerstraat worden gepakt. Een agent zag daarbij het vuurwapen en zette zijn stroomstootwapen in. De andere jongen werd kort daarna aangehouden in het Groen bij Moldau. En Centrada moet huurders beter voorlichten over ventilatie in de strijd tegen schimmel. Vooral bij gerenoveerde en daardoor beter geïsoleerde huizen met mechanische ventilatie. Die oproep doet huurdersvereniging Ons Belang. Gebrekkige kennis daarover leidt soms tot problemen. Onlangs stapte een huurder met schimmel vergeefs naar de rechter. Ook in dat geval bleek onvoldoende ventilatie de oorzaak. Overigens was deze huurder daar wel al op gewezen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. Het ziet er best fraai uit met flinke perioden met zon. De komende uren is het ook aangenaam met 21 graden en niet al te veel wind. Vanavond een mooie en rustige zonsondergang. Vannacht zijn er heldere momenten, maar ook wolkenpartijen. En dan daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgenochtend hebben we te maken met veel bewolking en soms regen. In de loop van de dag wordt het beter en breekt de zon goed door. Bij matige zuidwestenwind wordt het met de zon erbij 23 of 24 graden. Donderdag is het droog en overwegend zonnig en dan wordt het nog warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin, en woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel, zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad, lokaal nieuws.
1: De ouders van het gezin in de Lagune dat tijdelijk op straat belandde door het agressieve gedrag van hun oudste zoon, hebben van de rechter het gevraagde straatverbod gekregen. Een locatieverbod is een ingrijpende maatregel, maar is in dit geval rechtvaardiger dus het vonnis. Want er zijn meerdere gewelds- en dreigingsincidenten geweest waarbij de zoon betrokken was. Er is een reële kans op herhaling in de toekomst en er is geen zicht op verbetering. De zoon was zelf ook niet naar de zitting gekomen en weigert volgens de ouders hulp. De uitspraak geldt vooralsnog voor 2 jaar, ook omdat niet te voorzien is hoe de situatie dan is. Maar voorlopig blijft het probleem groot, voor de hele buurt, maar zeker ook voor het gezin. Verhuurder Centrada houdt de ouders verantwoordelijk. De woning was onder meer doelwit van aanslag met een vuurwerkbom en de zoon zou in drugs handelen. En de politie heeft zaterdagavond in de Waterwijk 2 minderjarige jongens opgepakt die even daarvoor op het Stadhuisplein een jongen hadden beroofd van zijn fatbike. Een van hen had een vuurwapen en een mes op zak. Het slachtoffer stond op het plein toen rond 9 uur de overvallers samen op 1 fiets op hen afkwamen. De hoofddader reed na de beroving weg op de fatbike, de andere dader op de fiets. Agenten zagen ze even later samen op de fatbike door de IJmeerstraat rijden. Ze sloegen op de vlucht, botste daarbij in de Gooimeerstraat tegen een auto en ging er vervolgens te voet vandoor. Een van hen kon al in de Gooimeerstraat worden gepakt. Een agent zag daarbij het vuurwapen en zette zijn stroomstootwapen in. De andere jongen werd kort daarna aangehouden in het Groen bij Moldau. En Centrada moet huurders beter voorlichten over ventilatie in de strijd tegen schimmel. Vooral bij gerenoveerde en daardoor beter geïsoleerde huizen met mechanische ventilatie. Die oproep doet huurdersvereniging Ons Belang. Gebrekkige kennis daarover leidt soms tot problemen. Onlangs stapte een huurder met schimmel vergeefs naar de rechter. Ook in dat geval bleek onvoldoende ventilatie de oorzaak. Overigens was deze huurder daar wel al op gewezen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. Het ziet er best fraai uit met flinke perioden met zon. De komende uren is het ook aangenaam met 21 graden en niet al te veel wind. Vanavond een mooie en rustige zonsondergang. Vannacht zijn er heldere momenten, maar ook wolkenpartijen. En dan daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgenochtend hebben we te maken met veel bewolking en soms regen. In de loop van de dag wordt het beter en breekt de zon goed door. Bij matige zuidwestenwind wordt het met de zon erbij 23 of 24 graden. Donderdag is het droog en overwegend zonnig en dan wordt het nog warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeers.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 4 maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen, waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De ouders van het gezin in de Lagune dat tijdelijk op straat belandde door het agressieve gedrag van hun oudste zoon, hebben van de rechter het gevraagde straatverbod gekregen. Een locatieverbod is een ingrijpende maatregel, maar is in dit geval rechtvaardiger dus het vonnis. Want er zijn meerdere gewelds- en dreigingsincidenten geweest waarbij de zoon betrokken was. Er is een reële kans op herhaling in de toekomst en er is geen zicht op verbetering. De zoon was zelf ook niet naar de zitting gekomen en weigert volgens de ouders hulp. De uitspraak geldt vooralsnog voor 2 jaar, ook omdat niet te voorzien is hoe de situatie dan is. Maar voorlopig blijft het probleem groot, voor de hele buurt, maar zeker ook voor het gezin. Verhuurder Centrada houdt de ouders verantwoordelijk. De woning was onder meer doelwit van aanslag met een vuurwerkbom en de zoon zou in drugs handelen. En de politie heeft zaterdagavond in de Waterwijk 2 minderjarige jongens opgepakt die even daarvoor op het Stadhuisplein een jongen hadden beroofd van zijn fatbike. Eén van hen had een vuurwapen en een mes op zak. Het slachtoffer stond op het plein toen rond 9 uur de overvallers samen op 1 fiets op hen afkwamen. De hoofddader reed na de beroving weg op de fatbike, de andere dader op de fiets. Agenten zagen ze even later samen op de fatbike door de IJmeerstraat rijden. Ze sloegen op de vlucht, botste daarbij in de Gooimeerstraat tegen een auto en ging er vervolgens te voet vandoor. Eén van hen kon al in de Gooimeerstraat worden gepakt. Een agent zag daarbij het vuurwapen en zette zijn stroomstootwapen in. De andere jongen werd kort daarna aangehouden in het Groen bij Moldau. En Centrada moet huurders beter voorlichten over ventilatie in de strijd tegen schimmel. Vooral bij gerenoveerde en daardoor beter geïsoleerde huizen met mechanische ventilatie. Die oproep doet huurdersvereniging Ons Belang. Gebrekkige kennis daarover leidt soms tot problemen. Onlangs stapte een huurder met schimmel vergeefs naar de rechter. Ook in dat geval bleek onvoldoende ventilatie de oorzaak. Overigens was deze huurder daar wel al op gewezen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. Het ziet er best fraai uit met flinke perioden met zon. De komende uren is het ook aangenaam met 21 graden en niet al te veel wind. Vanavond een mooie en rustige zonsondergang. Vannacht zijn er heldere momenten, maar ook wolkenpartijen. En dan daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgenochtend hebben we te maken met veel bewolking en soms regen. In de loop van de dag wordt het beter en breekt de zon goed door. Bij matige zuidwestenwind wordt het met de zon erbij 23 of 24 graden. Donderdag is het droog en overwegend zonnig en dan wordt het nog warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens. Maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft drie mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na anderhalve week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden twee verdachten opgepakt en vandaag volgden drie arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De ouders van het gezin in de Lagune dat tijdelijk op straat belandde door het agressieve gedrag van hun oudste zoon hebben van de rechter het gevraagde straatverbod gekregen. Een locatieverbod is een ingrijpende maatregel, maar is in dit geval rechtvaardiger dus het vonnis. Want er zijn meerdere gewelds- en dreigingsincidenten geweest waarbij de zoon betrokken was. Er is een reële kans op herhaling in de toekomst en er is geen zicht op verbetering. De zoon was zelf ook niet naar de zitting gekomen en weigert volgens de ouders hulp. De uitspraak geldt vooralsnog voor 2 jaar, ook omdat niet te voorzien is hoe de situatie dan is. Maar voorlopig blijft het probleem groot, voor de hele buurt, maar zeker ook voor het gezin. Verhuurder Centrada houdt de ouders verantwoordelijk. De woning was onder meer doelwit van aanslag met een vuurwerkbom en de zoon zou in drugs handelen. En de politie heeft zaterdagavond in de Waterwijk 2 minderjarige jongens opgepakt die even daarvoor op het Stadhuisplein een jongen hadden beroofd van zijn fatbike. Eén van hen had een vuurwapen en een mes op zak. Het slachtoffer stond op het plein toen rond 9 uur de overvallers samen op 1 fiets op hen afkwamen. De hoofddader reed na de beroving weg op de fatbike, de andere dader op de fiets. Agenten zagen ze even later samen op de fatbike door de IJmeerstraat rijden. Ze sloegen op de vlucht, botste daarbij in de Gooimeerstraat tegen een auto en ging er vervolgens te voet vandoor. Eén van hen kon al in de Gooimeerstraat worden gepakt. Een agent zag daarbij het vuurwapen en zette zijn stroomstootwapen in. De andere jongen werd kort daarna aangehouden in het Groen bij Moldau. En Centrada moet huurders beter voorlichten over ventilatie in de strijd tegen schimmel. Vooral bij gerenoveerde en daardoor beter geïsoleerde huizen met mechanische ventilatie. Die oproep doet huurdersvereniging Ons Belang. Gebrekkige kennis daarover leidt soms tot problemen. Onlangs stapte een huurder met schimmel vergeefs naar de rechter. Ook in dat geval bleek onvoldoende ventilatie de oorzaak. Overigens was deze huurder daar wel al op gewezen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. Het ziet er best fraai uit met flinke perioden met zon. De komende uren is het ook aangenaam met 21 graden en niet al te veel wind. Vanavond een mooie en rustige zonsondergang. Vannacht zijn er heldere momenten, maar ook wolkenpartijen. En dan daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgenochtend hebben we te maken met veel bewolking en soms regen. In de loop van de dag wordt het beter en breekt de zon goed door. Bij matige zuidwestenwind wordt het met de zon erbij 23 of 24 graden. Donderdag is het droog en overwegend zonnig en dan wordt het nog warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Zwolle. Bij Apeldoorn is de vertraging ruim 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Valburg heb je 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht, daar is namelijk iemand onwel geworden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spanjaard. Hij werd in februari in Pernis ontvoerd. De aanleiding was vermoedelijk een drugsconflict. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het vechtsportevenement bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag. 5 mensen zijn aangehouden. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op regen. In de middag op meer plaatsen zon. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Radio Lelystad. Lokaal nieuws.
3: De ouders van het gezin in de Lagune dat tijdelijk op straat belandde door het agressieve gedrag van hun oudste zoon hebben van de rechter het gevraagde straatverbod gekregen. Een locatieverbod is een ingrijpende maatregel, maar is in dit geval rechtvaardiger dus het vonnis. Want er zijn meerdere gewelds- en dreigingsincidenten geweest waarbij de zoon betrokken was. Er is een reële kans op herhaling in de toekomst en er is geen zicht op verbetering. De zoon was zelf ook niet naar de zitting gekomen en weigert volgens de ouders hulp. De uitspraak geldt vooralsnog voor 2 jaar, ook omdat niet te voorzien is hoe de situatie dan is. Maar voorlopig blijft het probleem groot, voor de hele buurt, maar zeker ook voor het gezin. Verhuurder Centrada houdt de ouders verantwoordelijk. De woning was onder meer doelwit van aanslag met een vuurwerkbom en de zoon zou in drugs handelen. En de politie heeft zaterdagavond in de Waterwijk 2 minderjarige jongens opgepakt die even daarvoor op het Stadhuisplein een jongen hadden beroofd van zijn fatbike. Eén van hen had een vuurwapen en een mes op zak. Het slachtoffer stond op het plein toen rond 9 uur de overvallers samen op 1 fiets op en afkwamen. De hoofddader reed na de beroving weg op de fatbike, de andere dader op de fiets. Agenten zagen ze even later samen op de fatbike door de IJmeerstraat rijden. Ze sloegen op de vlucht, botste daarbij in de Gooimeerstraat tegen een auto en ging er vervolgens te voet vandoor. Eén van hen kon al in de Gooimeerstraat worden gepakt. Een agent zag daarbij het vuurwapen en zette zijn stroomstootwapen in. De andere jongen werd kort daarna aangehouden in het Groen bij Moldau. En Centrada moet huurders beter voorlichten over ventilatie in de strijd tegen schimmel. Vooral bij gerenoveerde en daardoor beter geïsoleerde huizen met mechanische ventilatie. Die oproep doet huurdersvereniging Ons Belang. Gebrekkige kennis daarover leidt soms tot problemen. Onlangs stapte een huurder met schimmel vergeefs naar de rechter. Ook in dat geval bleek onvoldoende ventilatie de oorzaak. Overigens was deze huurder daar wel al op gewezen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. Het ziet er best fraai uit met flinke perioden met zon. De komende uren is het ook aangenaam met 21 graden en niet al te veel wind. Vanavond een mooie en rustige zonsondergang. Vannacht zijn er heldere momenten, maar ook wolkenpartijen. En dan daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgenochtend hebben we te maken met veel bewolking en soms regen. In de loop van de dag wordt het beter en breekt de zon goed door. Bij matige zuidwestenwind wordt het met de zon erbij 23 of 24 graden. Donderdag is het droog en overwegend zonnig en dan wordt het nog warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij knooppunt Muiderberg. De verdraging is ongeveer 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Os bij Renkum ook 10 minuten oponthoud. Op de A50 verderop bij Ravenstein 10 minuten. En op de N325 knooppunt Velperbroek-Nijmegen bij Westervoort is de verdraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en openbaar ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. Actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defendgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar ook 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat concluderen onderzoekers van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Als er in een gemeente protesten zijn tegen een asielopvang, duiken er telkens dezelfde groepen mensen op van buitenaf, blijkt uit een analyse van de NOS. Het gaat om hooguit tientallen mensen. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op de wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteravond in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd en ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Ze moesten meteen weer terug naar Mexico. Het weer, droog en zonnig bij 19 tot 25 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De ouders van het gezin in de Lagune dat tijdelijk op straat belandde door het agressieve gedrag van hun oudste zoon hebben van de rechter het gevraagde straatverbod gekregen. Een locatieverbod is een ingrijpende maatregel, maar is in dit geval rechtvaardiger dus het vonnis. Want er zijn meerdere gewelds- en dreigingsincidenten geweest waarbij de zoon betrokken was. Er is een reële kans op herhaling in de toekomst en er is geen zicht op verbetering. De zoon was zelf ook niet naar de zitting gekomen en weigert volgens de ouders hulp. De uitspraak geldt vooralsnog voor 2 jaar, ook omdat niet te voorzien is hoe de situatie dan is. Maar voorlopig blijft het probleem groot, voor de hele buurt, maar zeker ook voor het gezin. Verhuurder Centrada houdt de ouders verantwoordelijk. De woning was onder meer doelwit van aanslag met een vuurwerkbom en de zoon zou in drugs handelen. En de politie heeft zaterdagavond in de Waterwijk 2 minderjarige jongens opgepakt die even daarvoor op het Stadhuisplein een jongen hadden beroofd van zijn fatbike. Eén van hen had een vuurwapen en een mes op zak. Het slachtoffer stond op het plein toen rond 9 uur de overvallers samen op 1 fiets op hen afkwamen. De hoofddader reed na de beroving weg op de fatbike, de andere dader op de fiets. Agenten zagen ze even later samen op de fatbike door de IJmeerstraat rijden. Ze sloegen op de vlucht, botste daarbij in de Gooimeerstraat tegen een auto en ging er vervolgens te voet vandoor. Eén van hen kon al in de Gooimeerstraat worden gepakt. Een agent zag daarbij het vuurwapen en zette zijn stroomstootwapen in. De andere jongen werd kort daarna aangehouden in het Groen bij Moldau. En Centrada moet huurders beter voorlichten over ventilatie in de strijd tegen schimmel. Vooral bij gerenoveerde en daardoor beter geïsoleerde huizen met mechanische ventilatie. Die oproep doet huurdersvereniging Ons Belang. Gebrekkige kennis daarover leidt soms tot problemen. Onlangs stapte een huurder met schimmel vergeefs naar de rechter. Ook in dat geval bleek onvoldoende ventilatie de oorzaak. Overigens was deze huurder daar wel al op gewezen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. Het ziet er best fraai uit met flinke perioden met zon. De komende uren is het ook aangenaam met 21 graden en niet al te veel wind. Vanavond een mooie en rustige zonsondergang. Vannacht zijn er heldere momenten, maar ook wolkenpartijen. En dan daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgenochtend hebben we te maken met veel bewolking en soms regen. In de loop van de dag wordt het beter en breekt de zon goed door. Bij matige zuidwestenwind wordt het met de zon erbij 23 of 24 graden. Donderdag is het droog en overwegend zonnig en dan wordt het nog warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Muiderberg is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar ook 10 minuten oponthoud. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de extra reistijd 10 minuten. En dat geldt ook voor de N325 knooppunt Velperbroek-Nijmegen bij Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zierenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden is namelijk een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Heerde ook een kwartier vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein sta je 10 minuten in de file. Op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen is de vertraging ook nog 10 minuten.
5: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden, zoals de Veluwe, in een zone van 1 kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Het weer droog en zonnig bij 19 tot 25 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De ouders van het gezin in de Lagune dat tijdelijk op straat belandde door het agressieve gedrag van hun oudste zoon, hebben van de rechter het gevraagde straatverbod gekregen. Een locatieverbod is een ingrijpende maatregel, maar is in dit geval rechtvaardiger dus het vonnis. Want er zijn meerdere gewelds- en dreigingsincidenten geweest waarbij de zoon betrokken was. Er is een reële kans op herhaling in de toekomst en er is geen zicht op verbetering. De zoon was zelf ook niet naar de zitting gekomen en weigert volgens de ouders hulp. De uitspraak geldt vooralsnog voor 2 jaar, ook omdat niet te voorzien is hoe de situatie dan is. Maar voorlopig blijft het probleem groot, voor de hele buurt, maar zeker ook voor het gezin. Verhuurder Centrada houdt de ouders verantwoordelijk. De woning was onder meer doelwit van aanslag met een vuurwerkbom en de zoon zou in drugs handelen. En de politie heeft zaterdagavond in de Waterwijk 2 minderjarige jongens opgepakt die even daarvoor op het Stadhuisplein een jongen hadden beroofd van zijn fatbike. Eén van hen had een vuurwapen en een mes op zak. Het slachtoffer stond op het plein toen rond 9 uur de overvallers samen op 1 fiets op hen afkwamen. De hoofddader reed na de beroving weg op de fatbike, de andere dader op de fiets. Agenten zagen ze even later samen op de fatbike door de IJmeerstraat rijden. Ze sloegen op de vlucht, botste daarbij in de Gooimeerstraat tegen een auto en ging er vervolgens te voet vandoor. Eén van hen kon al in de Gooimeerstraat worden gepakt. Een agent zag daarbij het vuurwapen en zette zijn stroomstootwapen in. De andere jongen werd kort daarna aangehouden in het Groen bij Moldau. En Centrada moet huurders beter voorlichten over ventilatie in de strijd tegen schimmel. Vooral bij gerenoveerde en daardoor beter geïsoleerde huizen met mechanische ventilatie. Die oproep doet huurdersvereniging Ons Belang. Gebrekkige kennis daarover leidt soms tot problemen. Onlangs stapte een huurder met schimmel vergeefs naar de rechter. Ook in dat geval bleek onvoldoende ventilatie de oorzaak. Overigens was deze huurder daar wel al op gewezen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. Het ziet er best fraai uit met flinke perioden met zon. De komende uren is het ook aangenaam met 21 graden en niet al te veel wind. Vanavond een mooie en rustige zonsondergang. Vannacht zijn er heldere momenten, maar ook wolkenpartijen. En dan daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgenochtend hebben we te maken met veel bewolking en soms regen. In de loop van de dag wordt het beter en breekt de zon goed door. Bij matige zuidwestenwind wordt het met de zon erbij 23 of 24 graden. Donderdag is het droog en overwegend zonnig en dan wordt het nog warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden is de vertraging een half uur door een aanrijding. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Heerde een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Lelystad.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
3: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Een zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Daar mogen dan meer koeien oplopen.
2: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
4: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
2: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer, vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat bij Muiden nog een file van 3 kilometer en de vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
6: De hele dag Radio Lelystad. Yeah! Don't let me startle you, I'm just doing the rebel yell here to kind of kick things off, you know what I mean?
7: Dames en heren, een hele goede dag. Er wordt de man met de eeuwige lach genoemd en er wordt ook wel veel over hem geklaagd.

0: Radio Lelystad, 90.3 FM.
1: Gerry Jume.
2: He's here!
1: Die jongen van Jume.

0: Yes! En toch een leuk.
1: In samenwerking Stichting Kritisch
0: Radio weer. Nee. Ja. Vrienden en vriendinnen, stadgenoten en omwonenden daar aan de andere kant van de regenachtige radiodistributie. Eindelijk, hè? Oh. Ja, wat worden de tuin was er dan toe. Toch? Ja, vind ik wel. Ah, welkom bij een verse aflevering van Beschaafd en Toch Leuk hier op de lokale radio voor Lady's. Dat en alle zompen en zwikken, alle buitengebieden, alle omlanden, alles hoort erbij. En jullie in het bijzonder daar, aan de andere kant van de radiodistributie. Hier hebben ze het aan Radio Lady's. Dat en het is dinsdagavond en... Even na de klok van 7, en dat betekent dat wij toe zijn aan een verse aflevering van Beschaafd en Toch Leuk, een programma met aha-muziek. De muziek die een luikje in je hoofd openmaakt, dat je denkt van, ah, ik ken hem ergens van, ja! We gingen aan de kop van het programma terug naar 1957. Beatnik Fly van Johnny and the Hurricanes, 1958. 58, goed jaar, echt goed jaar, briljant jaar! Jazeker, wat mijn geboortejaar. Maar dat wisten we al. Vrienden, ik heb weer een enorme lijst voor jullie klaarstaan. Eerst gaan we het hebben over de inheemse dieren in Australië. Ja, dat moet even zo'n beetje terug naar 1957. Nog een jaar ouder. Oh, wat gaan we verder terug. Rolf Harris.
2: There's an old Australian stockman lying dying.
0: Bleep, bleep, bleep, bleep, bleep,
2: he gets himself up onto one elbow and he says to his mates who are gathered round and he says...

Rolf Harris uit 1957, dat is een tijd geleden. Dat is 68 jaar. Dat is lang geleden. Vrienden, Rolf Harris hoorde je en Timey Kangaroo Down Sport. Het is een, bijna het Australisch volkslied geworden. Jazeker wel, want iedereen kent het daar. En er zijn wat mensen die mij op e-mail zeiden van... Ja, één beest heb ik niet herkend. En dan vraag je dan, wat was dat dan? De platypus. En dan, platypus, is dat dan voor beest? Meneer Jungen, vertel! Dat is een vogelbekdier. Ja, heel raar beest is dat. Dat is een beest met het lijf van een bever, min of meer. En hij heeft zijn navel, net als een eend. Vandaar dat het ook een vogelbekdier heet. Komt alleen maar voor in Australië. En nergens anders ter wereld. Als het ware dus. Vrienden, Rolf Harris en Timey Kangaroo Down. Gaan wij terug naar de 90 jaren. Jazeker wel, 1996.

Mooie, ja, uit het album Stoosh 1996. Skunk en Nancy en hedonisme. En als u je afvragen, vraag het je af dan, wat is dan hedonisme? Nou, hedonisme is een filosofische en ethische levenshouding waarin genot in de breedste zin van het woord, als het ware, vrienden en vriendinnen, wordt beschouwd als het allerhoogste goed en het ultieme deel van het leven. Dat betekent, alles moet wijken voor jouw pleziertjes. Dat is een beetje kort en goed wat op neerkomt. De term komt overigens uit het Oud-Grieks. Hedone, dat is het stamwoord. En dat betekent genot. Alles wat genot oplevert is goed. En alles wat pijn veroorzaakt is slecht. Dan zou je denken van, nou, daar zit wel wat in. Ja, ja, dat lijkt me wel wat. Houd er dan even rekening mee dat hedonisme volledig op jezelf gericht is. En dat is dan weer niet goed. Klaar. En meer wil ik er niet over horen. Vrienden, waarom wil ik er niet meer? Omdat het hier tijd voor is. Dier. Verkeerde knopje.

0: Zeg het eens.
1: Net en ook fröhlich presenteert Schallplatten van Über de Grenzen.
0: Ja, en dan zijn de mensen die hem op e-mailen en zeggen dan... Maar jongen, weet u wat er komt dan? Want u weet het allemaal te voorspellen. Ja, ik weet precies wat er komt. Vrienden en vriendinnen, het wordt weer tijd dat wij over onze oostelijke grenzen heen gaan. Jazeker wel, want die Duitsers die hebben weer die hebben vrije dag vandaag. Oh ja, ja, die hebben vrijdag. Of is dat morgen? Nou ja, een van de dagen is het dan. Dan hebben ze namelijk Sacramentsdag. Ja, niet heel Duitsland, maar sommige deelstaten in Duitsland weer wel. En onze directe buren, Rijnland-Pfalz en Noord-Rijn-Westfalen, die hebben het dan weer wel. En die komen allemaal deze kant op, maar het is vandaag slecht weer. Ja, vrienden, maar wij gaan even aan de andere kant van de grens, weet je wel. We lopen even langs al die mensen. En dan vragen we aan tante en onko Schonkel, Theo en Brunilde Schonkel... heb je nog wat leuks qua Duitse muziek? En dan zeggen ze, ja, natuurlijk. En deze week kwamen ze met een heel aardig dingetje. Ik ben met, was dat Pinksteren? Ja, volgens mij wel, met Pinksteren ben ik. In het wonderschone Darente geweest. En wat lag daar nog? Daar lag een meikevertje op zijn rug en die was hartstikke dood, want ik vind

groot en eng, maar doe maar. Maar die lag er op zijn rug. En toen zei ik tegen de stichting van, die zie je bijna niet meer, hè. En toen, waarschijnlijk heeft ze dat dan met tante en onkel Sonkel erover gehad. En die kwamen met het volgende aanrennen. Ja, Reinhard May. Ben ik voor

0: En dan nu, lieve luisteraars, een stukje in het Japans. We vragen hem of hij het mooi vindt.
1: Ja, ik ga die koos te.
0: Elke dinsdagavond van 7 tot 8.

Emmerthuizen. Vrienden en vriendinnen, jazeker wel. Waar zijn de tissues? Waar is het tafellaken? Waar is het dekbed overtrekken? Ik hou het niet meer droog. Ach, ach, ach, ach, ach, ach. Wat een verdriet, wat een leed. The French Song van Lucille Starr. Zij kwam uit Canada. Ja, uit Canada, samen met haar man, Bob. En ze waren in duo en ze zongen gezellige liedjes en alles. En op een gegeven moment had Bob er geen zin meer in. En toen is Lucille alleen doorgegaan. Haar eerste grote solo-hit was dus dit French Song. Aardig is, dat ding dat heet eigenlijk anders. Oh ja, ja, dat heet namelijk Quand les bonjours, when the ding is, au montagne. Weet je wel, dat op een gegeven moment de zon zegt gedag tegen de bergen. When can let soleil die bonjour au montagne. Nou, dat is helemaal goed dan. Maar, het was voor de Amerikaanse markt. En zoals je weet, hebben Amerikanen iets tegen andere talen. Ja, dat is niet goed. Hun vinden elke andere taal op de wereld een heel naar iets. Dat moet Amerikaans en anders klopt en deugt het niet. Dus waar hebben ze bij de platenmaatschappij rondom de tafel gezeten van ja, dat moet niet in dat dialect, dat Frans. Daar houden we niet van. Nee. Wat zei je nou? Het is Frans. Nou, zijn we er nog uit. The French Song. Zo noemen wij het. En onder die naam werd het een wereldhit, want ook in Nederland was dat een hit. The French Song van Lucille Starr uit 1965. Vrienden, stel, je gaat een bandje oprichten, weet je wel. En je zegt, hoe moeten we ons noemen? Nou, weet je wat? We noemen ons We noemen ons de Bill Bradley Band. Ja, maar we hebben helemaal geen Bill Bradley in de band. Dat maakt niet uit. Want we korten dat toch af. Oh ja, we noemen ons de BB Band. Nou, wat een feest. En zo'n aantal jaren hadden ze aan de weg getimmerd en op een gegeven moment in 1981 hadden ze een hit met het nummer Stille Willy. En dat Stille Willy was losjes geënt op een Amerikaans nummer. Hè. Dat was een Amerikaner, dat ging over een Phantom Truck die af en toe is arme truckers of lifters hielp. Ja, terwijl hij al hartstikke dood was. Ja, zeker wel. En dat is een beetje een thema. Want we hadden in de 90e jaren of 80e jaren hadden we ook Stan Ridgway met het nummer Camouflage. En dat ging over een marinier die ook hartstikke dood was. Maar doe maar. Die was hartstikke dood, maar die hielp andere mariniers als geest. Oh, eng. Nee, niet. Spannend. En Stille Willy was daar een aardig voorbeeld van de BB-band, dus de Bill Bradley-band. Zonder Bill Bradley, want ja, die had er nooit bij gezeten. Maar goed, dat maakt niet uit. Nee. Het is wel een lekkere deur.

0: word je toch bang van?
1: Ja.
0: Daar word je bang van.
1: Stil Willy van de BB Band. Ja, een beetje rare tekst.
0: Ja, vind je wel.
1: Wauw. Ja. Kun je nog zingen? Zing dan mee. Ja, ergens langs de E7 of E8. En het leuke is, want in 1981 hadden ze hit, in 1982 bestonden ze al niet meer. Die Bill Bradley Band zonder Bill Bradley. Maar in 82 was het klaar. En dat is een rare songtekst ook, weet je wel. De liften ergens langs de E7 of E8. Die bestaan helemaal niet. Die bestaan niet. De E7, die, even kijken, die ligt, die bestaat wel, de Europese snelweg, maar die ligt bij Zaragoza in Spanje. En die E8, die ligt in Scandinavië. Niet in Nederland. Maar ja, misschien is dat internationalico. Je weet het niet. Ofwel. Ach, vrienden. Daar zijn we weer.

0: dames en heren, we zijn op de helft
1: van
0: het programma aangekomen.
2: Beschaafd en toch leuk.
3: Die jongen van jongen.
2: Elke dinsdag op Radio Lelystad is er van 7 tot 8 iets anders dan de gebruikelijke muzikale meuk.
1: Ja.
2: Elke dinsdag van 7 tot 8 is er die jongen van Jungen. Met beschaafd
1: en
2: toch leuk.
1: Juist, goede vrienden, na de onzin van de Bill Bradley Band zonder Bill Bradley, hou op met dat gedoe, krijgen we iets serieus. Ja, alle hole mensen, alle Neandertalers, alle Batavieren, alle, kortom, alle barbaren, die mogen nu iets voor zichzelf gaan doen. En dat kun je de komende 3 à 4 minuutjes wel volhouden. Klompenhokje opruimen, kleine dan wel, grote ba. Dat mag ook nog even. De container moet aan de kant van de weg. Kortom, er is zat te doen als je niet van klassieke muziek houdt. Zodat je niet ons, de cultuurliefhebbers met een grote C en een hoofdletter U, in de weg zit. Ja, met een gezeur, met een kattengejank. Weet je wel, daar zitten we allemaal niet op te wachten. Nu, goede vrienden, dat wij weer onder elkaar zijn. Ja, liefhebbers onder elkaar. Gaan we het eventjes hebben over Peer Gynt. Nou, iedereen kent dat wel, hè. Dat is van Edvard Grieg. Dat is een prachtig mooi ballet, heeft hij daarvan gemaakt. En het verhaal, dat is van Henrik Ibsen. Van wie? Henrik Ibsen. En ik heb je al een paar keer verteld, Peer Gynt, ja, dat is het naam van een boerenzoon die zijn geluk achterna gaat. Maar die boerenzoon, en dan gaan we weer terug naar het begin van het programma, weet je nog, skankenensi, hedonisme. Nou, dat stond bovenaan het lijstje van deze Peer Gynt. Peer Gynt moest even ontdekken dat het gras bij de buren niet altijd groener is, maar hij heeft er toch wel een heel wat tijd over gedaan. Jaren en jaren is hij weg geweest, totdat hij berooid en volkomen vermoeid en vervuild en alles, weet je wel, dat hij weer terugkwam. Ondertussen was hij ten onder gegaan aan drank en dobbelspel. Deze schandelijke knaap, deze schandelijke Peer Gynt. En het allerergste was, waar hij naar op zoek was, dat woonde gewoon om de hoek. Ja, zijn trouwe vriendin, zijn vrouw, die op hem wilde wachten tot het einde der tijden. Zijn vrouw heette Solfjeg. En die wilde alleen maar dat Peer Gynt terugkwam. En ze zingt op een gegeven moment in dat Peer Gynt in die suite een prachtig mooie aria. Nou ga ik je daar niet meer lastigvallen, want dan weet ik, dan vliegen jullie allemaal in de gordijnen. Luxeflex, dan wel shutters. Dat moeten we niet hebben. Maar dat is wel een mooie muzikale uitvoering van. Dus zonder dat ze er doorheen staan te blaren. Dat is ook wel weer zo fijn. Peer Gynt suite nummer 2, opus 55, deel 4 van niemand minder dan Edvard Grieg. Solfjegs lied, Solfjegs song, zoals het hier staat. Prachtig mooi. En dan moet je je voorstellen, dat is van een vrouw die wanhopig wacht op haar vriend, die alleen maar zijn dingers achterna loopt. Als het ware. En het is heel gevoelig. Dus, shh, stil dan.

Ja, goede vrienden en vriendinnen, dat moest eventjes. Ja, een beetje harde return was dat iedereen die een beetje ingesukkeld was bij de Pirkinsuite. Die hangt nou inderdaad of in de shutters, de gordijnen, de luxeflex of whatever. Maar dat was, oh mooi was dat, hè? Ja, Solvjek's Lied uit de Pirkinsuite. Vrienden, wij gaan naar de top 40 van 50 jaar geleden precies, want wij leven week 23. Oh ja, week 23. En dan gaan we kijken wat er nieuw binnenkwam in week 23. En dat was niet mis. Nee, dat was niet. Het is een slechte week, jongen. Je gaat het nooit geloven wat ik straks voor je ga draaien. Maar eerst eentje die nieuw binnenkwam op nummer 31. Dan kun je nagaan. Nummer 31, hè. Hoger was het al. Was er nog eentje. En die gaan we straks draaien. Eerst gaan wij naar een stukje uit een tv-serie. Jazeker wel. John Sebastian. Ja, welcome back.

0: lekker relaxed, dat nummer. Welcome back, Carter. Televisieserie uit Amerika die ook in Nederland op de tv gezien geweest is. 1975 gebeurde dat allemaal. Ging over een leraar die vol idealen terugging naar de school waar hij zelf afgestudeerd was om daar les te geven. En terechtkwam bij een clubje dat zichzelf de Sweathawks noemde. En dat waren jongens die niet wilden deugen. Het was trouwens ook het debuut van John Travolta, die tv-serie Welcome Back, Carter, in 1975. John Sebastian schreef de titelsang en die kwam op nummer 31 binnen in de top 40 van, week 23, 1976. Ja, we hebben nog meer. Nieuw. Ja, en het schaamrood op mijn kaken, goede vrienden en vriendinnen.
1: Ja. Van de week.
0: Want wat was de klapper van de week? Wat was de hoogste nieuwe binnenkomer op 27? En dan zie je dat het schraal Hans Keukenmeester is. Dat er echt werkelijk bijna niks. Maar ja, ik heb met mezelf afgesproken en ook met de stichting. Ja, de hoogste nieuwe binnenkomer, die moet je draaien. Nummer 27. En meer zeg ik er niet over. Ja, je hoort het al, hè. Er zijn mensen die het mooi vinden. Dat kan. Ik niet. Gaan we lekker intro ook, hè. Geef 5 volbabbelen. En als je dan lekker aan

Dat is reuze vervelend voor je meid, maar verder hoeven wij daar niks over te horen dan wel over te weten. Corrie Konings, zo heette deze dame. En zij kwam nieuw binnen op 27 in de top 40 van week 23, 1976. Corrie Konings, zij begon ooit met een bandje genaamd De Rekels. Ja, wat een rekel, hè. Dat is een woord wat je al 500 jaar niet meer gebruikt. Maar zij vond het wel wat voor een band. Corrie en de Rekels. En hadden ze een liedje. Huilen is voor jou te laat. Nee, ik kom niet meer. Ach jee, wat een lied en wat een narigheid en wat een ellende. Zij werd binnengehengeld door Pierre Gardner's vader Abraham. En die schreef en arrangeerde heel veel van haar nummers. Dit niet overigens. En zij werd in Nederland wereldberoemd. En ik heb er altijd een ongelofelijke... dat je denkt van, vind het mooi? Nee, niet echt. Maar de volgende dan weer wel. Ja, de volgende wel. Give Up Your Guns. Een nummer geschreven door Rupert Holmes. En die ken je vast wel van de Pina Colada's.

Van het zoete begin tot het bittere einde, als het ware. Give Up Your Guns van de Boys uit 1971. Een nummer geschreven inderdaad door Rupert Holmes, de man die later min of meer een heel eigen carrière kreeg met allemaal prachtige nummers. De Pina Colada song. Weet je wel, if you like Pina Colada. Nee, doe maar, ik ga niet zingen, dat doe ik jullie dan maar weer niet aan. Vrienden en vriendinnen, Give Up Your Guns. Het leuke is dat er al die muziek, waar het een heel lang instrumentaal outro, intro of tussenstuk is, meestal wel gebruikt werd door de heren DJ's van Veronica, Over de Noordzee, soms in heel uitzonderlijk geval ook nog wel door de jongens van Hilversum 3. Jazeker wel. En dat was ook het geval met Give Up Your Guns, want het laatste gedeelte werd ook gebruikt door de heren en dames van Veronica. Als het ware. Vrienden en vriendinnen, we hebben het er wel eens over, hè? De MeToo en Vervelia en anders. En nou zijn er heren op de wereld die weten precies wat een vrouw nodig heeft om in goede stemming te komen. En de goede stemming gewoon in een, zeg maar, verheven gemoedstoestand. Het is zo moeilijk om dat goed uit te leggen. En wie dat weten, dat waren de heren van Koten en de Bie. Als leiders van het Simplistisch Verbond wisten zij precies wat een vrouw nodig had. Namelijk rozen, rumbonen en rode wijn.

als je er nog steeds van uitgaat dat meisjes houden van roze rumboden en rode wijn, en je doet tot je 68ste daarover om erachter te komen. Ik was er op mijn 20ste, dat heb ik al veel eerder, was ik daar achter. Doe maar! Het Simplistisch Verbond, ja, dat waren nog eens tijden. Uit, wanneer was het? 1976. De tweede langspeelplaat van het Simplistisch Verbond. Kees van Kooten en Wim de Bie. Wim de Bie is er ondertussen niet meer. En Kees van Kooten, ja, die heeft zich een beetje teruggetrokken. Is ook al een enorme oude man. Maar wel geniaal tekstschrijver. Altijd geweest, deze Kees van Kooten. Vrienden en vriendinnen, stad groot en wonen. Het zit er weer op. Deze aflevering van Beschaafd en toch leuk. Ja, zeker wel. De aflevering van dinsdag, de 2e juni. Juni alweer. Oh, gaat het harder. We zijn alweer op de helft van het jaar. Ja, we zijn op de helft van het jaar. Bijna. Ja, op de helft van deze maand. Dan zijn we op de helft. En dan gaan we weer de andere kant op. Wordt weer vroeg donker. En krijgen we sneeuw en pinguïns en vervelia. Maar eerst de zomer. Vrienden en vriendinnen, stadgenoten en omwonenden. Daar aan de andere kant van de radiodistributie. Hartelijk dank voor je onverdeelde aandacht. Daar, jazeker wel. Zonder jullie is het programma helemaal niks. En met jullie gelukkig heel veel. Wij danken ook de Stichting Kritisch Radiobeheer. We danken tante en onkel. Ja, die vertelde dan toch maar weer eventjes. Gewoon hard en koud en zakelijk. Dat is als Kai de Mike hiervoor meer giept. Het is niet anders. Helaas. Ik wens jullie allemaal een prettige en vooral een hele veilige week. En wij spreken elkaar volgende week weer voor een verse aflevering van Beschaafd. En toch leuk. Hier op de lokale radio voor Lelystad. Radio Lelystad. Wat mij betreft, tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden en melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
2: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
1: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Lelystad in Bedrijf. Dit is Lelystad in Bedrijf. Job Fakkeldij gaat met ondernemers in gesprek over hun bedrijf, het succes, de tegenslagen, de digitalisering en de huidige personeelstekorten. En hoe is het om in Lelystad te ondernemen? Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met ondernemend Lelystad.
4: Goedenavond. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Lelystad in Bedrijf. U weet het, bij Radio Lelystad, het programma waarin we 1 keer per 2 weken bij een bedrijf op bezoek gaan. Vandaag is een bijzondere uitzending, want we gaan niet zozeer bij 1 bedrijf op bezoek, maar bij meerdere bedrijven. Ik ben ook niet op 1 bedrijventrein of bij 1 bedrijf. We zijn op verschillende locaties. Vanwaar dit raadsel? Nou ja, we gaan vandaag op bezoek bij de Lelypas. De Lelypas, dat is een initiatief waarin bedrijven samenwerken. Wat is het eigenlijk? De Lelypas is de lokale cadeaukaart. Volgens de stichting de Lelypas, het perfecte cadeau voor iedereen die iets moois, lekkers of bijzonders wil beleven in Lelystad. Zoals ze het zelf zeggen, of je iemand wil verrassen met een etentje, een dagje uit of iets moois uit de winkel. Met de Lelypas geef je alle vrijheid en steun je lokale ondernemers. De Lelypas, leuk om te geven, leuk om te krijgen. En je kunt er van alles mee. Besteden bij winkels, horeca, lokale diensten. Als je een cadeaupas uitgeeft, 2 jaar nog geldig, 2 jaar na uitgifte. Je bent vrij in te kiezen bedrag. Maar het werkt onder het motto, lokaal besteden is Lelystad versterken. Die Lelypas heeft al een hele geschiedenis. Daarover gaan we dadelijk eerst praten met Jorik Lindeman. Wat is de Lelypas? Waarom bestaat die? En waarom zou je moeten kopen? En daarna gaan we bij een 3-tal ondernemers op bezoek die gebruik maken van de Lelypas. En hen gaan we natuurlijk vragen, waarom doe je dat? Maar eerst maar eens even in gesprek met Jorik over de vraag, de Lelypas, wat is dat eigenlijk? We zijn inmiddels bij Kok Experience, bij het restaurant Mr. Lely aangekomen. Want dat is een van de deelnemers waar we dadelijk voor het eerst eens gaan vragen. Wat hebben jullie met de Lelypas? Maar eerst praten we met Jorik Lindeman. Jorik, misschien leuk om jezelf eerst te introduceren.
5: Ja, welkom. Ja, we zijn inderdaad in het Stadshart. Het Stadshart waar ik al 15 jaar lang ondernemer ben. Jorik Lindeman, de naam. Ik heb 10 jaar lang een uitzendbureau gehad. Waarin ik ook de kapstok heb, het contact met de Lelypas. Omdat we de Lelypas altijd uitdeelden aan onze uitzendkrachten. En in het Stadshart actief in bedrijfskringen, de ondernemersvereniging. Allerlei initiatieven om het lokaal ondernemen hier graag te promoten.
4: Dat doe je met verve al een hele tijd. En dan is de vraag, hoe komt ondernemer Jorik Lindeman ineens terecht bij de Lelypas?
5: Ja, dat is een goede vraag. Dat vraag ik mezelf soms ook wel eens af, hoe ik hier ooit terechtgekomen ben. Sterker nog, onze geschiedenis gaat ook een stap terug. 2014 hebben wij samen de eerste Lelypas ontvangen, Job.
6: Weet je dat nog?
4: Ja, dat weet ik nog. Dat was in de tijd dat ik hier nog wethouder mocht zijn. En dat is inderdaad het begin van de Lelypas. Maar eerst maar even vertellen wat jij doet binnen de Lelypas.
5: Op dit moment, ik heb de titel directeur, maar eigenlijk ben ik het mannetje van alles binnen de stichting. We hebben binnen de stichting een raad van toezicht. Dat zijn allemaal lokale ondernemers die eigenlijk het initiatief aan hart toedragen. En ik ben de uitvoerende persoon daarin, te zorgen dat de ondernemers gekoppeld worden, dat de consument zijn kaart kan besteden. Maar voornamelijk het mannetje om te zorgen dat de pas bij iedereen bekend is.
4: Die Lelypas is dus al een hele tijd geleden ontstaan. Kun jij je nog herinneren hoe dat ging?
5: Nou, hoe precies, heb ik natuurlijk ook even wat belletjes aan moeten doen hoe dat nou gegaan is. Maar de stichting Lelypas komt voort uit toen de tijd City Marketing. City Marketing had toen het idee om de lokale ambtenaren natuurlijk in het gemeentehuis, die al jaren kerstcadeaus kregen, om een initiatief daarvoor te ontwikkelen dat het lokaal werd. Dus de lokale cadeaubon. Daarnaast liep een traject binnen het Lely Center. Die hadden het sparen, hadden ze. En dat wilden ze naar een upgrade systeem doen. Nou, die twee initiatieven zijn samengebracht. Dus het stukje sparen wat al in het Lely Center bestond. En het initiatief om een lokale cadeaukaart te ontwikkelen. Wat vanuit de gemeente ontstond. En daaruit voortkomend is de stichting Lelypas ontstaan.
4: Een afzonderlijke stichting, hè? Dus geen initiatief meer van City Marketing. Maar wel met dat gedachtegoed. En de gedachte daarachter, je zei het eigenlijk al een beetje, was natuurlijk ook om, en het staat ook nog heel prominent op jullie site, te zorgen dat Lelyzedelingen winkelen bij lokale ondernemers.
5: Absoluut. Inderdaad, het winkelen. Dus lokaal naar de winkel toe gaan. Niet het online shoppen, maar echt lokaal beschikbaar zijn en lokaal de ondernemer bezoeken.
4: Nou, en dat was een pas. Hoe werkt die financieel eigenlijk? Want ja, uiteindelijk, laat ik zeggen, kost dat ook geld, het draaiende hal van zo'n pas.
5: Ja, dat is inderdaad ook een lastige. Maar daar zit een hele geschiedenis aan vooraf. De afgelopen jaren heeft de Lelypas ons kunnen draaien omdat er een stuk van de subsidie kwam vanuit de gemeente. Omdat we bezig geweest zijn om de Lelypas meer te ontwikkelen naar een stadskaart. Nou, hebben we een Stadspas Rotterdam, Stadspas Amsterdam, noem ze allemaal maar op. Die hebben allemaal een vehikel om te zorgen dat je lokaal besteedt. Dat doen ze vaak vanuit gemeentelijke regelingen. Nou, dat traject zijn we in Lelystad ook ingegaan. Maar met het bekende ravijnjaar een aantal jaar terug voor ogen hebben ze besloten die bezuiniging terug te draaien.
4: Moeten we even uitleggen. Ravijnjaar is een term in gemeenteland. Hè? Een jaar waarin de gemeente eigenlijk dreigde veel minder rijksgeld te krijgen voor het uitvoeren van haar activiteiten. En ik hoor jou eigenlijk zeggen, toen heeft de gemeente gezegd, wij kunnen die ontwikkeling tot stadspas, wij kunnen de Lelypas niet meer financieel steunen.
5: Heel kort door de bocht komt het daar inderdaad op neer. Dat het traject om een stadspas te ontwikkelen voor Lelystad op dat moment werd stopgezet. Dat betekende voor ons, oftewel de stichting Lelypas, dat daar de subsidie voor stopte. Tegelijkertijd hadden we, en dat hebben we natuurlijk nog steeds, een groot aantal werkgevers, maar ook de gemeente zelf, die de cadeaukaart opkoopt.
4: Nou, maar even terug, hè, want de Lelypas die bestond dus met dat puntensysteem waarbij je kon sparen en als cadeaupas. Op die cadeaupas gaan we dadelijk even wat nader in. Maar dat puntensysteem, hoe werkte dat?
5: Dat puntensysteem was eigenlijk een soort Lelystadse airmiles. Daar is het makkelijkst mee te vergelijken. Mensen hadden een kaartje, dan wel op de telefoon, dan wel het fysieke bankkaartje. Je besteedde een tientje bij een partij in Lelystad en je kreeg 10 punten. Die 10 punten hadden de waarde van 10 cent. En die 10 cent zou je dan bij dezelfde ondernemer weer kunnen besteden of bij een andere ondernemer in ons netwerk.
4: En dat is natuurlijk best ingewikkeld, want dat moet dan allemaal op de achtergrond verrekend worden, denk ik. Dat stopte geloof ik toen de gemeente subsidie stopte, dat idee van die punten, hè?
5: klopt. Daar zijn we toen mee gestopt. Simpelweg omdat inderdaad het een heel complex systeem is om dat goed in de lucht te houden. Complex systeem betekent eigenlijk dat het gewoon geld kostte. We hebben toen ook met bijna alle ondernemers die daaraan aangesloten waren gesproken. Hoe gaan we dit doen? Willen we met elkaar, kunnen we met elkaar die kosten dragen? En eigenlijk bleek al heel snel dat als je ook naar de transacties keek, dat de transacties van de consument niet zozeer het sparen waren. Die waren er wel. Maar in euro's was dat helemaal niet zoveel. Dat was een harde kern. Maar dat eigenlijk de transacties die voor de ondernemer interessant waren, voornamelijk het verzilveren van de kaart waren. Oftewel het verzilveren van een cadeaukaart waren.
4: Alleen liepen er toen natuurlijk heel veel Lelystedelingen rond die nog spaarpunten op die pas hadden staan. Hoe hebben jullie dat verder afgewikkeld? Of kunnen die daar nog steeds wat mee?
5: Ja, nou, in zoverre, dat is niet afgewikkeld. Dat hebben we gewoon doorgezet. Dat betekent dat de mensen die op dat moment een spaarkaart hadden, die hebben allemaal een cadeaukaart gekregen.
4: Voor de waarde die op hun kaart die erop stond?
5: Dat klopt inderdaad. De waarde die ze op dat moment hadden, dat was nu grof een jaar geleden, hebben ze allemaal digitaal, dan wel fysiek, die waarde op een kaart gekregen.
4: En daarmee is het puntensysteem eigenlijk verlaten. Merk je dat in het aantal Lelystedelingen dat gebruik maakt van de kaart?
5: Nou, dat is natuurlijk een vraag die ik zou bijna zeggen dagelijks gesteld wordt. En het eerlijke antwoord is ja, als je naar het aantal transacties kijkt. Maar als je SEC kijkt naar waar het voor de ondernemer interessant is, dus hun verzilvering, zoals wij dat noemen, oftewel het geld wat bij de ondernemer terechtkomt, zien we eigenlijk niet zo'n groot verschil.
4: Want hoeveel Lelystedelingen, weet je dat, maken gebruik van de Lelypas?
5: We hebben nu een kaart of iets meer dan 5000 die actief een waarde hebben die in omloop zijn.
4: Dus dan zijn er toch 5000 Lelystedelingen die hem gebruiken?
5: Ja, dat klopt inderdaad.
4: Als je kijkt naar de belang van de ondernemers, dan zou je kunnen zeggen ja, die cadeaukaart die kunnen bij die ondernemers besteed worden. Maar is dat het enige belang dat de ondernemer daarbij heeft?
5: Nou ja, dat ligt even aan de definitie ondernemer. Kijk, voor de retail of de partij waar de kaart verzilverd wordt, is dat plat gezegd het financiële belang. Maar het gaat verder. Want we hebben eigenlijk roepen heel veel partijen allemaal. We willen lokaal promoten, lokaal shoppen, I love local. Er zijn allerlei termen die gebruikt worden. Wat we doen met Lelypas is dat heel concreet maken. Dus ook een grote werkgever in Lelystad kan laten zien dat die staat voor lokaal door de Lelypas op te kopen. Het is eigenlijk een beetje een soort van keurmerk. Je zegt van nou, ik geef de Lelypas aan mijn relaties. Daarmee laat ik zien dat ik lokale ondernemers promote, ondersteun.
4: Maar dat betekent ook bijvoorbeeld dat er bedrijven zouden kunnen zijn die zeggen, in plaats van een kerst, Sinterklaas of weet ik veel wat voor cadeautje of fruitmand, geef ik mijn werknemers een Lelypas cadeaukaart.
5: Absoluut. En dat is ook wat er in grote getalen gebeurt. En dat is juist waarom we hebben gezegd, de Lelypas toen wegbezuinigd door de gemeente.

0: downloaden. Die kun je of bij ons laten verpakken in een digitaal pdf-je, om het zo eventjes uit te leggen. Maar wat eigenlijk vaak gebeurt is dat die digitaal verstrekt wordt aan de consument. De consument kan hem dan scannen en die kan hem dan in zijn wallet van de telefoon opslaan om direct te kunnen besteden.
1: Dus de Lelypass is niet meer alleen een fysiek kaartje?
0: Absoluut niet.
1: Zie je ook wel een beetje een stijging in het gebruik?
0: Een stijging in zoverre dat we zien dat er een ander soort gebruik ontstaat. We zien dat het kaart, doordat het meer een cadeaukaart is, veel meer bij restaurants, een museum, Batavialand waar we straks naartoe gaan, het tipje van de sluier. Al dat soort activiteiten die gewoon leuk zijn om te doen, ook zoals hier bij Kok, daar worden ze graag besteed. Een bakker, een dagelijkse boodschappen, daar zien we het wat minder. Maar ook nog steeds zien we dat gewoon mensen daar heel hard de cadeaukaart uitgeven, omdat ze gewoon die kaart hebben en ze weten dat dat partners zijn die er graag aan meedoen.
1: En ze kunnen zelf ook makkelijk controleren hoeveel waarde er op hun kaart staat?
0: Dat gaat via dezelfde wallet inderdaad. Mensen kunnen het in hun Apple Wallet direct zien. Maar nog gemakkelijker is het kaartje waar de QR-code op staat, die de winkel scant. Die kun je als consument ook scannen en dan krijg je direct op je telefoon het saldo.
1: En dan weet je dus hoeveel er op je kaart staat. En moet je elke keer dan ook een nieuwe kaart kopen, of kun je ook een cadeautje geven door iemand op te laten laden, als het ware?
0: Dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar het fysieke kaartje kun je niet hergebruiken, omdat daar een beveiligde code is. Digitaal kan dat wel.
1: Nou, zo zie je maar tal van mogelijkheden om de Lelypass als cadeaukaart te gaan gebruiken. En dan is het nu tijd om eens even in de praktijk te gaan horen hoe ondernemers eigenlijk aankijken tegen die Lelypass. En we gaan er eerst even uit met muziek. En na de muziek komen we bij u terug met de eerste ondernemer.
2: Dit is Lelystad.

0: En inmiddels, ik had het net al aangekondigd, zijn we nog steeds te gast bij het restaurant Mr. Lely. Maar bij Kok Experience, een van de deelnemers aan de Lelypas. En we praten met Astrid Kokke. Astrid, hoe ben jij hier verzeild geraakt?
1: Ja, wij zijn hier al bijna 4 jaar geleden terechtgekomen met ons familiebedrijf Kok Experience Lelystad. En dat is eigenlijk wel de reden dat wij hier ook met elkaar zitten. Omdat we met de Lelypas ook aangesloten zijn.
0: Jullie zitten hier al een jaar of 4. En misschien toch goed voor de luisteraar om te vertellen wat er allemaal onder dit dak gebeurt.
1: Ja, Kok Experience Lelystad en ook Mr. Lely. We bestaan eigenlijk uit 3 elementen. Horeca, leisure en een bioscoop. En er is hier van alles te beleven. Van lekker dineren of lunchen tot en met bowlen, spelen in het speelparadijs, laser game, escape room, VR. Dus van alles te doen.
0: En niet te vergeten natuurlijk de bioscoop.
1: Ja, Bioscoop Kok Cinemax is er ook onderdeel van. Daar zullen de luisteraars ons misschien ook wel van kennen.
0: Ja, en je had het over het restaurant Mr. Lely. Maar vorige week is er ook een tweede restaurant geopend, hè?
1: Ja, zeker. Leuk dat je het benoemt. Sinds vorige week hebben we ook Restobar Moeders Mooiste in Lelystad. Dat zit naast de ingang van de bioscoop en is een zelfstandig concept. Maar zeker de moeite waard om even een kijkje te nemen.
0: Nou zitten we hier voor de Lelypas en dat lijkt me dan best ingewikkeld. Want je komt hier aan met je Lelypas die je cadeau gekregen hebt. En dan?
1: Dan hebben wij de algemene receptie. Die is ook elke dag geopend. Daar kan je de Lelypas verzilveren. En dan krijg je een kok cadeaukaart. En die kok cadeaukaart kun je op elke afdeling inleveren. Op elk moment dat jij wilt.
0: Dus je moet wel even zorgen dat je tijdens de openingstijden van de receptie hier bent om die Lelypas om te zetten in een kok cadeaukaart.
1: Ja, klopt. Dat is dan de enige vereiste. En dat hebben we gedaan omdat we gewoon ontzettend veel afdelingen hebben. En we wilden ook echt heel graag met alle afdelingen meedoen. Om het ook zo makkelijk mogelijk te maken. Dus vandaar dat dat het enige haakje is wat je even goed moet weten van tevoren.
0: Maar dan kun je ook of bowlen of een kinderpartijtje deelnemen of naar het restaurant. Nee, you name it. Als die onder dak is, mag het met de cadeaukaart.
1: Klopt helemaal. Ja, dan ben je overal van harte welkom om te besteden. Ja.
0: Nou kan ik me voorstellen dat het best even een aarzeling is over de vraag, moet ik nou meedoen met zo'n initiatief of niet? Jullie zijn nog niet zo lang aangesloten, hè?
1: Ja, klopt. Wij kregen toen de vraag van, lijkt dit je wat? Vind je dit leuk? En hebben we ook echt wel even over gehad van, gaan we doen of niet? Maar een lokaal concept wat ontstaat is denk ik wel belangrijk dat ook gedragen wordt door lokale ondernemers. Dus we zeiden, we gaan het gewoon doen. En we gaan het proberen en testen. En dan gaan we het meemaken.
0: En wat maakt je mee?
1: Nou, eigenlijk dat het eerste jaar viel nog mee hoeveel er ingeleverd wordt. Alleen je ziet dat het gewoon de Lelypas zelf veel meer naamsbekendheid heeft gegenereerd in Lelystad. Het ook veel meer onder de mensen bekend is. En daardoor wordt het bij ons ook veel ingeleverd. Ja,
0: ja, maar ik kan me voorstellen dat dat een cadeautje is als je dat op een verjaardag krijgt. Dat dit een van de plekken is waar je snel aan denkt om naartoe te gaan.
1: Ja, precies. Ik denk wel dat wij door de loop van de jaren meer naamsbekendheid hebben gegenereerd. En dan ook de Lelypas, waardoor die verbinding is er ook meer. Dat ze weten, je kan hem ook bij Kok inleveren.
0: Wat maken jullie daar ook actief reclame voor?
1: Nou, wij hebben hem op onze social media kanalen ingezet. En we hebben hem gewoon dagelijks draaien op onze narrowcasting schermen in het bedrijf zelf. Op alle afdelingen. Dus als je hier bent en je bent hier voor een lunch of je zit in het restaurant, dan zie je het ook op de schermen voorbij komen. Maar ook bij de ingang van de bioscoop en bij de receptie. En
0: overal zie je dat je de Lelypas kunt gebruiken. Wat is nou het voordeel voor jullie als bedrijf om daaraan mee te doen, behalve dat je dan participeert in iets Lelystads?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk toch ook wel weer een stukje naast bekend uitbreiden van ons. Omdat Lelystad heeft zoveel inwoners. Vast niet iedereen kent ons. Dus als ze dan met ons kennis maken via de Lelypas, dat is een hele mooie manier. En ik denk ook, als je een keertje in het restaurant bent geweest en je hebt die Lelypas en je hebt een cadeaukaart met een waarde, dat je denkt, oh leuk, ga ik een keer inleveren. Misschien bij een leisure activiteit of juist een keertje voor de bioscoop. Dat misschien elkaar ook versterkt.
0: Misschien kom je ook wel op het idee als je hier zit om een keer een Lelypas cadeau te geven aan iemand.
1: Dat zeker, dat denk ik ook wel, ja. Ja, zeker. Want het is toch leuk dat je iemand een uitje geeft in plaats van iets wat je dan zelf nog moet gaan uitkiezen.
0: Heb je zo'n idee in welk van jullie vele activiteiten die het meest gebruikt wordt?
1: Nee, niet zo specifiek. Want wij zetten hem alleen om naar een cadeaukaart. En daarna, ja, die cadeaukaart wordt op alle afdelingen ingezet. Dus dat kan ik niet heel erg goed specificeren.
0: Nee, ik kan dat ook niet. Maar ik denk dat misschien iets als een bioscoop nog wel eens hoog zou kunnen scoren.
1: Ja, een cadeaukaart krijgen voor de bioscoop, dat is toch wel een heel gewild cadeau om te geven, maar ook om te krijgen.
0: Heel bijzonder. Misschien even aan Jorik de volgende vraag stellen. Jorik, Kok doet mee. Is dat nou de enige in de hele leisurebranche die meedoet met Lelypas?
2: Nee, absoluut niet. Op leisurevlak gaan we bijvoorbeeld zo meteen naar Batavialand. Museum Batavialand, die doet absoluut mee. We hebben een aantal restaurants die meedoen. En we zijn nu hard aan het uitbreiden. Maar ik wil daar ook eigenlijk nog niet te veel over verraden, om het zo te zeggen. Tipje van de sluier. Maar na de zomer gaan er nog een aantal partijen komen.
0: Kijk, dat is natuurlijk mooi. En dat betekent dat die nog meer gebruikt wordt. En dat er misschien nog meer mensen jullie weer weten te vinden.
1: Dat klopt zeker. En ik denk ook wel dat het alleen maar leuk is dat meer bedrijven zich aansluiten. Want dan hebben we gewoon een grote draagvlak in Lelystad.
0: Mooi. Ik wou net zeggen, als je over de toekomst nadenkt. Over 5 jaar nog veel meer gebruik van de Lelypas.
1: Ja, daar gaan we voor tekenen. Lijkt me wel, ja.
0: En jij ook, Jorik, denk ik, hè?
2: Absoluut. Maar ik weet zeker. We zitten nu op een ondernemer of 45. Pin me niet vast op het getal precies. Maar we hebben elkaar als doel gesteld dat we eind volgend jaar op de 100 willen zitten. Dat daarmee breed gebruik Lelypas gewoon overal te besteden is.
0: Mooi, dankjewel. Dankjewel voor dit doorkijkje, Astrid, in het gebruik van de Lelypas. En Jorik, wij gaan zo op stap naar de volgende ondernemer. Maar weer een hele andere.
2: Helemaal goed, ga je mee?

0: veiligheid nou nog weet.
1: Dit is Lelystad in Bedrijf.
2: En we zijn inmiddels aangekomen bij de tweede gebruiker of leverancier. Is hier altijd een beetje een discussie natuurlijk van de Lelypas, maar in ieder geval de tweede aangeslotene. Dat is Plus. En we praten met Jan Posma. Jan is vanaf het begin betrokken bij de Lelypas en heeft ook de doorontwikkeling naar de cadeaukaart, we hadden het er net al over, meegemaakt. En ja, een supermarkt, dat is eigenlijk best bijzonder. Dus de eerste vraag aan Jan Posma: waarom doet een supermarkt mee met de Lelypas?
3: Nou ja, vanuit het lokaal denken. Daar is het denk ik mee begonnen. Dat ik graag lokaal ook wat het verschil wil maken met landelijke supermarktketens. Als zelfstandig ondernemer kan ik daar zelf over beslissen. En ik vond het een heel mooi initiatief. En het is ook wel gebleken dat ik dat goed gezien heb. Want het is heel erg populair, Lelypas, bij mijn klanten.
2: Ja, misschien goed met hem iets te vertellen over je supermarkt en waar je precies ligt en over je klanten.
3: Nou, ik denk de meesten weten dat er is één plus in Lelystad en die zit in de Botter, in winkelcentrum de Botter. Ik heb deze winkel al sinds 2002, dus dat is bijna 25 jaar. Daar gaan we volgend jaar nog wat meer aan doen. Ik ben 64 jaar, altijd heel erg druk en actief geweest in de winkel, de laatste jaren iets minder. Ik heb een heel goed managementteam tegenwoordig, die voor mij wat kolen uit het vuur halen. En ben plusondernemer omdat dat een coöperatie is. En binnen die coöperatie voel ik me heel erg op mijn plek. Omdat je daar als ondernemer ook je eigen beslissingen kunt nemen. Veel meer dan bij een landelijke keten.
2: Mooi, dat is de reden waarom Plus meedoet, kan doen. Want jij kunt zelf die beslissing nemen. Jullie doen al mee vanaf het begin eigenlijk, hè?
3: Ja, ik weet niet meer precies wanneer het begin was, maar het is al heel lang dat wij meedoen. En ik denk dat wij ook een van de eerste waren die destijds met Lelypas begonnen. En we hebben heel veel mooie momenten meegemaakt. En ik kan me herinneren dat er nog mensen met grote taarten binnenkwamen, omdat we al zo lang meededen en al zoveel kaarten gedaan hadden en zoveel punten verkocht hadden. Dus wij hebben het altijd wel enthousiast omarmd. Ondanks dat het best geld kosten. In de beginjaren zeker. Later werd het wat beter, maar in de beginjaren kostte het echt wel serieus geld. Dus we deden het echt ook voor de klanten en een investering in het lokale.
2: In die beginjaren was het natuurlijk een lokaal puntensysteem, hè? Inmiddels hebben we geleerd in een van de vorige blokjes dat het een cadeaukaart is geworden. Mis je die punten eigenlijk?
3: Nou, het is altijd lastig te zeggen. Je hebt grote en kleine dingen in een supermarkt die je doet. Wij hebben ook nog onze pluspunten. Het spaarsysteem, het meest rendabele spaarsysteem van Nederland qua supermarkten is het pluspuntensysteem. Daarnaast hadden we Lelypas, dus het was ook wel een beetje dubbelop. In het begin vonden mensen het wel heel erg jammer dat is het oude systeem zeg maar niet meer beschikbaar was. Maar nu hebben we de cadeaukaarten dat gaat eigenlijk ook hartstikke leuk. Dus missen in de zin van, we hadden ook ooit hebben we sigaretten verkocht, tabak. Ja, dat mis je echt als dat uit je winkel gaat. En bij Lelypas was dat natuurlijk wat kleiner. Hebben we dat ook wat minder gemist en konden we het ook wat minder zien. Minder effect op omzet, zeg maar.
2: Ja, want dat is natuurlijk best bijzonder dat je als supermarkt meedoet met een cadeaukaart. Want ik weet niet of veel mensen op het idee komen om daar dan hun cadeaukaart in te wisselen. Maar goed, er worden ook kaarten uitgegeven door bijvoorbeeld Mensen Maken de Buurt. Daar kunnen dan degenen die een activiteit hebben boodschappen komen doen voor hun activiteiten. Merk je dat soort dingen ook?
3: Dat begint wel te komen, ja. Ja. En dat is ook wel het leuke effect. Als je ook iets cadeau wil geven in die richting, ook op het sociale vlak, dan is het natuurlijk leuk om iets lokaals te doen. En dat kan dan ook bij ons besteed worden. Net zoals bij heel veel andere winkels in Lelystad.
2: Ja, want ik denk dat veel mensen zich dat niet realiseren. Dat je ook met deze cadeaukaart naar de supermarkt komt. Hoe werkt dat dan? Is het gewoon een soort betaalmiddel wat je bij de kassa gewoon gebruikt?
3: Ja, eigenlijk staat er een saldo op. En dat saldo dat kun je gebruiken om boodschappen te kopen. Zo simpel is het. En op het moment dat dat saldo op is, dan is de kaart leeg. En kun je hem wegdoen. Het is anders dan een pinpas. Dat wordt hopelijk weer aangevuld. Maar een cadeaukaart is echt leeg op een gegeven moment.
2: Ja, dan is het cadeautje echt op. Je kunt hem op een paar plekken in Lelystad ook fysiek kopen. Volgens mij kan dat bij jullie ook, hè?
3: Ja, hij is bij ons ook gewoon te koop. We hebben een rek met cadeaukaarten en daar hangt hij netjes tussen. Dus.
2: Ja, dan kun je ook hier je cadeaukaart aanschaffen. Als je nu kijkt naar het effect van die cadeaukaart in de supermarkt, leidt het ook een beetje tot klantenbinding? Heb je nou het gevoel dat je ook wel klanten kunt trekken die anders niet zo gauw gekomen zouden zijn? Want niet iedere supermarkt heeft de mogelijkheid om in te leveren.
3: Nee, dus dat maakt ons wel uniek. Hè, dat wij een inleverpunt zijn waar de cadeaukaart ook ingeleverd kunnen worden. En zeker in het verleden met de punten natuurlijk ook. Maar nu ook nog wel met de cadeaukaart hebben we daar wel effect van. Ja. Daar zien we echt wel mensen die het speciaal voor ons daar naartoe komen.
2: Nou ben jij al dus vanaf het begin af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Lelypas. Nu een nieuwe fase ingaan met de cadeaukaart. Hoe gaat het over 5 jaar denk je met de Lelypas?
3: Nou, ik hoop dat het breed omarmd wordt. En wellicht nog wat een wat groter podium krijgt dan het nu heeft. Dat betekent meer winkels aangesloten zijn. En als ik een beetje de landelijke ontwikkeling van cadeaukaarten zie, dan geloof ik daar wel in. Cadeaukaarten zijn best wel booming. Heel veel mensen zijn toch, en ik ben daar zelf niet anders in hoor, niet zo heel creatief in cadeautjes. Dus dan is een cadeaukaart wel, wel makkelijk. En eigenlijk gewoon hartstikke leuk, want je laat mensen vrij om te kopen wat ze willen kopen.
2: En het voordeel van deze cadeaukaart is, je weet dan ook zeker dat die lokaal besteed wordt.
3: Ja, dat is denk ik hartstikke mooi. Dat versterkt ons met elkaar. En dat versterkt Lelystad ook. Dus dat is een prima initiatief.
2: Even naar Jorik. Zijn er meer supermarkten die deelnemen aan het systeem?
0: Nee, op dit moment is Plus de enige supermarkt die meedoet. Dat komt ook een beetje voort uit het verleden. Want toen we met de punten sparen deden, hadden we ook een klein beetje de afspraak met elkaar dat we van elke branche, om het zo te zeggen, type winkel, type ondernemer, 1 ondernemer zouden doen. Om dat ook voor de ondernemer interessant te houden. Inmiddels zijn we een cadeaukaart. En gaan we ook zeker kijken dat we gewoon lokaal binnen Lelystad zoveel mogelijk bestedingspunten hebben. Maar ook daarbij moet het echt wel interessant blijven voor de ondernemer.
2: Maar ja, het is een unique selling point voor de Plus nog. Dat gaat dus misschien een beetje verdwijnen, Jan.
3: Ja, nou, daar valt met mij wel over te praten. Maar, want ik ben heel lang dat USP-punt geweest, hè? Unique selling point. En ik denk dat het belang is van een goed functionerende cadeaukaart, een stadscadeaukaart, dat die ook breed verkrijgbaar is. Dus daar kunnen we best over praten. Maar voorlopig is het nog zo en voorlopig genieten wij er ook nog van.
2: Kijk, dat is de enige supermarkt waar je de kaart er dus voor in kunt leveren. Jan Posma, dankjewel voor dit gesprek. En Jorik, wij gaan op weg naar weer een heel ander inleverpunt, naar Batavialand.

0: Dit is Lelystad in Bedrijf.
1: Ja, en inmiddels zijn we dan bij de vierde locatie, de derde deelnemer aan de Lelypas gekomen. En we zijn heel ergens anders dan bij een supermarkt. We zijn bij Museum Batavialand. En we gaan praten met Robert Waagmeester. Robert, misschien goed als je jezelf eerst even voorstelt.
2: Ja, ik ben Robert Waagmeester. Ik ben woordvoerder bij Museum Batavialand. En ik hou met allerlei dingen bezig hier.
1: Mooi, je bent woordvoerder bij Museum Batavialand. Nou, denk ik dat iedere Lelystedeling Batavialand wel kent, Museum Batavialand. Maar misschien toch goed om nog eens even te vertellen wat hier allemaal te beleven is.
2: Ja, Museum Batavia is eigenlijk een fusie uit 2017 van het Nieuwland Erfgoedcentrum en de Batavia Werf. Dus ik denk de meeste Lelystedeling kennen beide sowieso. En we zijn dus nu gefuseerd al sinds een tijdje. We staan dus aan een werf en het schip de Batavia, dat hier gemaakt is in de jaren 80 en 90. En tentoonstellingsruimtes, waar we het hebben over de geschiedenis van Flevoland en de geschiedenis van de Zuiderzee en alle scheepsvakken die hier vergaan zijn en gevonden zijn in de Flevolandse bodem. Dus we zijn een museum met diverse tentoonstellingen, maar het maritieme is wel een ondertoon in alle tentoonstellingen.
1: Dat is mooi om te horen. Natuurlijk mooi dat we dat hier hebben in Lelystad. Maar dan ineens de Lelypas. Jullie gaan daaraan meedoen, hè? Begreep ik. Waarom eigenlijk?
2: Ja, we doen daar nu sinds kort aan mee. We kregen een bericht van, wil je meedoen aan de Lelypas? En toen was ik gelijk van, waarom zouden we dat niet doen? Ik bedoel, we zijn een organisatie in Lelystad. Waar je, denk ik, als Lelystedeling een keer geweest moet zijn. Of als je bijvoorbeeld werkt in Lelystad ook een keer geweest moet zijn. Als je met deze Lelypas meer bezoekers kan trekken en lokale bezoekers die kennis kunnen maken met je museum, ja, dan denk ik dat je er altijd aan moet meedoen. Ook voor mensen die bijvoorbeeld minder gefortuneerd zijn en op deze manier wel, door zo'n pas te krijgen, naar ons museum kunnen komen.
1: Jorik, waarom past Batavialand nou zo mooi in de nieuwe opzet van de Lelypas?
3: Ja, de Lelypas als cadeaukaart is bij uitstek besteden met genieten, leuke dingen doen, fun, activiteiten. En zoals Robert al zegt, Batavialand moet elke Lelystedeling een keer geweest zijn. Dus het is zo tof dat we met de cadeaukaart en Batavia, wat toch een icoon in Lelystad is, dat te combineren. Dat als je hem krijgt, dat je hem hier kan besteden.
1: Ja, wat dat betreft las ik ergens dat dit past bij de ontwikkeling richting een beleefkaart voor Lelystad. Kun je daar iets meer over vertellen?
3: Nou, dat bedoelde ik net inderdaad te zeggen. Beleven, de cadeaukaart aan zich willen we graag laten besteden bij leuke dingen. Nou, je hebt Batavialand, maar zo heb je bijvoorbeeld een hotel, zoveel heb je kok. Het zijn leuke dingen om te doen in Lelystad. En wij geloven erin dat als je lokaal kan besteden bij leuke dingen, dat je dat ook kan en gaat doen.
1: Robert, even praktisch. Nou heb je de Lelypas cadeaukaart, of je hebt er nog misschien punten op staan, maar in ieder geval een cadeaukaart. En je komt hier naartoe. En dan?
2: Dan word je begroet door onze vriendelijke receptiemedewerkers. Dan geef je aan dat je een Lelypas hebt. Dan wordt die verrekend. En als je genoeg hebt voor het hele kaartje, dan is het kaartje gratis. En anders wordt het verrekend met het totaal. En dan mag je naar binnen.
1: Ja, nou zijn er natuurlijk verschillende locaties, maar ook voor een normaal entreekaartje geldt al, dus ook voor de Lelypas, dat je dan overal toegang hebt, hè?
2: Ja, dus dan mag je de werf op, het schip op, de tentoonstellingsruimtes in. Je moet alleen wel even bij de tentoonstellingsruimtes het kaartje kopen als je een Lelypas hebt, vanwege praktische overwegingen.
1: Maar hoe werkt dat dan?
2: Je moet gewoon bij de. We hebben twee recepties. Eentje op de werf en eentje bij de tentoonstellingsruimtes. En je moet naar de tentoonstellingsruimte als je een Lelypas hebt. Want vanwege praktische redenen kan je hem alleen daar inleveren. Dus dat is even een tipje.
1: Nou, dat is een belangrijke tip. En wat jij doet, de tentoonstellingsruimte, zeg ik even voor de Lelystedeling onder ons. Dat is wat vroeger het museum was. En naast de Batavia Werf. Dus je kunt op de werf niet terecht. Je moet dan eerst even, zeg maar, in dit museumgedeelte. En daar moet je je entreeticket kopen.
2: Ja, maar je mag gewoon de werf op en het schip. Want het is allemaal één museum. Maar inderdaad, het stond vroeger bekend als het museum wat nu de tentoonstellingsruimte zijn. Maar omdat alles van het museum is, hebben we de tentoonstellingsruimtes nu zo genoemd. Maar daar moet je dus zijn met de Lelypas.
1: We hadden het net al even over waarom je eigenlijk mee zou doen als Museum Batavialand. Het is best bijzonder dat je als museum aan zo'n actie meedoet, hè?
2: We doen ook aan andere soorten acties mee. We hebben bijvoorbeeld de museumkaart en de Vriendenloterij VIP-kaart. En ook lokale acties steunen we met bijvoorbeeld vrijkaartjes. Dus we doen wel aan allerlei soorten acties mee. Maar we kiezen wel zorgvuldig uit of het bij ons past. En of we onze doelen daarmee kunnen bereiken.
1: En waarom past dan die Lelypas goed bij jullie?
2: Nou ja, ik denk dat we liggen natuurlijk in Lelystad. En we vinden het heel belangrijk om lokaal ook de mensen te bedienen. Op wat voor manier dan ook. Dus we hebben wel eens een keer gratis dagen gehouden voor Lelystedelingen. Er zijn ook heel veel mensen die werken in Lelystad, maar wonen er misschien niet. En we kregen ook te horen van Jorik, hè, dit wordt ook in kerstpakketten gegeven. Bij mensen die werken in Lelystad, maar die wonen er misschien niet. En die kunnen op deze manier toch kennis maken met ons. En mensen die hier werken, maar niet wonen, is ook belangrijk voor ons dat die ons kennen. Want het is toch waar je werkt. Het zijn misschien partners ook. Dus het heeft meerdere werkingen, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook. En wat dat betreft is het ook wel heel mooi dat je met zo'n Lelystadsproduct ook hier een Lelystadsbedrijf, een museum als Batavia Land, kunt bezoeken. Volgens mij zijn we er daarbij wel als het gaat om Batavia Land. Wil je Robert nog ons iets meegeven? Waarmee zou je de toekomstige bezoeker van Batavia Land, de gebruiker van de Lelypas, kunnen overtuigen om hier te gebruiken?
2: Nou, ik spreek heel veel bezoekers en ik lees ook heel veel reviews. En ik merk dat we bijna uitsluitend positieve beoordelingen krijgen. Mensen zijn altijd heel enthousiast als ze er geweest zijn. Het lastigste is om ze hier naartoe te krijgen. Dus ik zou vooral zeggen, kom langs. En ik denk dat je het dan niet zal berouwen dat je hier langs bent geweest.
1: Nou, mooie uitnodiging aan al die gebruikers van de Lelypas. Robert Wagemeester, dankjewel.

0: Dit is Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met Ondernemend Lelystad.
1: Jorik, we zijn bij drie locaties afgewezen, drie deelnemers aan de Lelypas. En aan het begin van deze uitzending hebben we verteld wat de Lelypas eigenlijk is. Misschien goed om nog even stil te staan bij de vraag, hoe gaat het nou precies? Waar kunnen mensen die de Lelypas kopen?
2: Nou, de Lelypas kopen, dat kan natuurlijk bij onze website, lelypas.nl. En we hebben daar verschillende service, CQ, verkooppunten voor. Juwelier Luitjes in het Stadshart kun je de Lelypas kopen. Walter Rombouts, de kapper in het Lelycenter. Maar het gemakkelijkste is toch echt de website. Dan krijg je een QR-code. Die QR-code kan je ook laten omzetten in een fysiek pasje als je die cadeau wil geven.
1: En Plus Postma kun je hem ook kopen, hè?
2: Ja, Plus Postma. En zo heb je nog veel meer verkooppunten. Maar juist op onze website lelypas.nl hebben we alle verkooppunten benoemd. Dat zijn er een stuk of 15 uit mijn hoofd. Maar nog veel belangrijker, alle bestedingspunten. Dus waar de mensen hun cadeaukaart kunnen uitgeven.
1: En het adres van die website is?
2: Nogmaals, lelypas.nl.
1: www.lelypas.nl. Ja, je zult het maar missen. Nou ja, dan hebben we net gehoord dat die Lelypas hele ontwikkeling doorgemaakt heeft. Van een kaart waarmee je punten spaart naar echt een cadeaukaart. Als je nou even verder vooruit kijkt, waar ontwikkelt de Lelypas zich richting?
2: En dan ga ik dromen, maar ik geloof ook in filosoferen bijna manifesteren, zeg maar, dat je het voor je ziet. De cadeaukaart aan zich zal eind volgend jaar bij een punt of 100 besteden moeten zijn. En daarmee wil ik eigenlijk dat alles waar je in Lelystad kan zijn, aangesloten is. Dat het gewoon een begrip is, dat je Lelypas overal kan laten zien, zonder dat iemand daarover nadenkt, dat het gewoon logisch is dat je de kaart hebt. En dat gaat van hotel tot restaurants, tot ontwikkeling in het Stadshart. Eigenlijk misschien evenementen zelfs. Overal aan Lelystad te doen is, moet je die kaart kunnen gebruiken.
1: Ik vond het een mooi begrip, je zei het al, de beleefkaart voor Lelystad. Is er iets wat we nog vergeten zijn?
2: Ongetwijfeld. Want de kaart is zoveel breder dan wat je in een uur kan benoemen. Maar er zijn een aantal dingetjes die ik wel extra wil aanstippen. Eén is dat de cadeaukaart perfect als relatie CQ kerstpakkettengeschenk is. Daar hebben we een samenwerking met Promotrade. Promotrade doet heel veel in de kerstpakkettenhandel. Nou, bijna alle ondernemers in Lelystad zullen hun ook kennen. Wat mooi is om richting het aankomende kerstseizoen zeg maar, na te denken, is dat er mooie combinaties te bedenken zijn. Mooi pakket met Lelystadse producten. En daar kan de Lelypas dan in. Daar kan de Promotrade kan daar heel goed mee helpen.
1: Ja, wat dat betreft een goede tip voor ondernemers. De Lelypas als kerstcadeau. Nog eentje?
2: Waar we hem ook vaak voor gebruiken is, we hebben natuurlijk op het moment dat er een spreker is of een relatiegeschenk of iets, er wordt er vaak een flesje wijn gebruikt of een bosje bloemen, maar er zitten vaak mensen eigenlijk niet op te wachten, maar uit goed fatsoen wordt er iets gegeven. Daar sluit een cadeaukaart goed bij aan. En niet zozeer een cadeaukaart gaat het dan om, maar juist om te laten zien dat je de lokale ondernemers wil ondersteunen. Dus er komt weer dat stukje keurmerk, waar ik in het begin al mee over begon, komt dan weer aan bod. Als een werkgever dan wel organisatie laat zien dat hij de Lelypas ondersteunt, ondersteunt je eigenlijk de lokale ondernemer.
1: En het mooie is natuurlijk als je een cadeautje geeft aan je werknemers of aan gasten die niet uit Lelystad komen, dan verleidt dat die gasten misschien om terug te komen naar Lelystad, want daar alleen kun je hem besteden.
2: Dat klopt. En daarom zeggen we ook met Lelypas, Lelypas is leuk om te geven, maar ook leuk om te krijgen. En dat krijgen hebben we juist erin verwerkt, omdat het juist voor de ondernemer goed is om de Lelypas te ontvangen. Want de Lelypas is voor hun financieel veel interessanter. Interessanter dan een VVV-achtige bon, omdat ze daar gewoon veel meer provisie over betalen.
1: Nou, wat dat betreft voor iedereen goed nieuws om mee te doen met de Lelypas. Om zelf te kopen, maar ook als ondernemer om hem weg te geven. Jorik Lindeman, dankjewel. En dankjewel voor het ritje langs de verschillende initiatieven. Zo zijn we wezen kijken vandaag natuurlijk bij Kok Experience, bij Plus Postma en nu bij Museum Batavialand. Als je wilt weten waar je nog meer met de Lelypas terecht kunt, kijk dan op de site. Dank voor het luisteren. Wij gaan eruit. Over 2 weken, op 2 juni, de volgende uitzending bij weer een heel ander bedrijf hier bij Radio Lelystad, bij het programma Lelystad in Bedrijf.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
2: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
1: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Welkom bij de dinsdagavondsalon. En ditmaal een speciale tweedelige uitzending. We gaan vanavond door tot en met 11 uur. We beginnen zometeen met een special over Sensation. En te gast hebben we Joke van den Brink. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Joke. Nou, we gaan straks nog luisteren naar Meerte. En Jasmin is ook hard onderweg deze kant op. En natuurlijk mijn sidekick Jules Baars.
2: Ja, goedenavond luisteraars. Ja, we zijn bezig. Heb je nog nieuws?
0: En Vida natuurlijk aan de knoppen. Laten we eens even kijken naar het nieuws. Nou ja, Sensation komt natuurlijk aan.
2: Ja.
0: Het grootste gratis poëzie-evenement. En volgens mij kan Joke dat veel beter aankondigen dan ik dat kan.
1: Nou. Het is het oudste culturele festival van Flevoland. Het bestaat 44 jaar dit jaar. Dus we krijgen de 44ste editie. Het speelt zich af, het is een gratis festival. Het speelt zich af op het Observatorium Robert Morris in Lelystad. Landschapskunstwerk, waarin we op zaterdagochtend de zon verwelkomen.
2: Kijk,
1: een uur of 5.
0: Die zon, die magistrale zon.
2: En als hij niet komt?
1: Stralende zon.
2: Als hij niet komt, doe je het toch?
1: Dan doen we het toch. Ja, we zeggen hem altijd gedag.
2: Wat vindt er op dat hele Sensation gebeuren plaats? Vrijdagmiddag?
1: Vrijdagmiddag beginnen we om 3:30 met een workshop die Jules Baars, jij dus, leidt.
2: Nee, Radio Lelystad doet dat.
1: Samen met Radio Lelystad uiteraard.
2: Met
1: het is een poëzieworkshop.
2: Ja, ga ik leuke dingen doen met mensen die dichten.
1: Juist. En de mensen die dat leuk vinden, kunnen 's avonds op het open podium, het open dichtpodium, zoals we dat noemen, optreden. Voor het publiek van Sensation, want om 7:30 s'avonds gaat het podium open.
2: En dan gaan we met z'n allen slapen.
1: En dan gaan we, een heel programma hebben ook die avond.
2: Feest, ja.
1: Tot 10:30. En dan mogen mensen gratis kamperen.
2: Kijk.
1: Op het terrein, alles is gratis. We hebben alleen toiletten. Voor de rest moet je dus zelfvoorzienend zijn. Maar je mag gratis met je tent, met je camper of met je caravan er staan. En zaterdagochtend begint om 5:00 het programma met gamelan muziek.
2: Ja, ja.
1: En dan om 5:10.
2: Wat leuk.
1: Verwelkomen we de zon.
0: Mooi. Nou, daar horen we zo nog van heel veel meer over.
1: Zeker.
0: Maar goed, voordat het zover is, hebben we natuurlijk op 17 juni in MFA de Zuiderzee. Jules, wat hebben we dan?
2: Verhalen. Dan gaan we weer luisteren, voor de derde keer luisteren naar echte verhalen van Lelystedelingen, levensverhalen, ervaringsverhalen. En we hebben daar een zestal of zevental mensen die dat verhaal gaan vertellen. Vorige keer was het gewoon verschrikkelijk leuk. Hoor je persoonlijke verhalen. Het begint om 7:00. Wees op tijd. En het is op de Waddenlaan nummer 1.
0: Mm.
2: En iedereen is van harte welkom.
0: Leuk, nou, leuk, heel bijzonder. En dan als laatste nieuwtje kwam ik tegen de Full Monty.
2: Ja.
0: Een soort zintuigelijke beleving wordt het genoemd, waarin kunst, poëzie en muziek elkaar ontmoeten.
2: Welke datum is dat?
0: En dat is op vrijdag 3 juli.
2: 3 juni.
0: Werk en gedicht okay. van West.
2: En waar zo?
0: Dat is op het Stadhuisplein.
2: Stadhuisplein.
0: Nou ja, dat moet goed te vinden zijn, denk ik, in
2: goed.
0: Hartje Lelystad. Mooi, dan maken we plaats voor het eerste nummer. De meeste muziek uit het eerste uur komt allemaal van bands die allemaal optreden op Sensation komend weekend. En het eerste nummer is van Wolftronic, Trustful. Welkom bij de dinsdagavondsalon.

0: het jaarlijks wachten op de zon. Die haar majestueuze opwachting maakt via het scherpe vizier van het observatorium. Waar wij aantreden als erewacht van Hare Majesteit de zon. Soms duurt het wachten lang, maar als de mistflarden oplossen in warmtestralen, is het observatorium vervuld van dampende poëzie met samenballende dichtkunst. Letters als kralen, regels als hechte snoeren, ritmisch dansende teksten in de toonhoogte van de pril ontwaakte dag. Ochtendstond heeft poëzie in haar zon opkomende mond.
1: Mooi, de aankondiging van Sensation. Wat doet het met je, Joop, als je dit hoort?
2: Ja, dat is heel ingewikkeld, vind ik. Mm-hmm. Ja, het is prachtig. Het is gewoon prachtig, ja.
3: Wie gaat het nu doen?
2: Ja, ik hou het nog een beetje geheim, als je het goed vindt.
3: Okay.
2: Maar er wordt in elk geval, er worden gedichten ook voorgedragen op vrijdag en zaterdag.
3: Ja,
2: ja.
1: Mooi. Nou, je hoort al Joke van der Brink, secretaris van bestuur voor een bestuurslid van Sensation.
2: Ja.
1: En Sensation aankomend weekend. Wat kunnen we verwachten?
2: Ja, het wordt een programma dat eigenlijk vooral toch door Tom gemaakt is. Tom is op 4 mei overleden. En eigenlijk had hij het hele programma al voor elkaar, om het zo maar eens te zeggen. Dus het wordt een heel mooi programma. Het wordt een heel afwisselend programma. Bekend is natuurlijk, nou ja, wat ik net al zei, het open dichtpodium op vrijdagavond. Mm-hmm. Maar dat treden ook op Mirte Nauta met haar gedichten en ook op muziek. Doet ze veel mee tegenwoordig. Ze is in Lelystad geboren, dus dat is al erg mooi dat het ook een Lelystedeling is. Punt Judith krijgen we dan ook. Dat is zang en muziek. Dat is ook reuze interessant.
3: Ja.
2: En dan zaterdagochtend hebben we in elk geval een in memoriam ook voor Tom. Job Degenaar is weer onze presentator en zal zelf ook optreden. En dan, ja, wat ik zelf heel erg leuk vind, is dat het gelukt is om de Pussy Boys te krijgen. Dat zijn twee jongens die van alles en nog wat aan acts hebben over poëzie en over taal. Dus het is echt heel erg mooi dat dat gelukt is. Nou, Velvet Sonic hebben we net al even een stukje van gehoord. Ja. Die werken zijn eigenlijk het initiatief van Carte Blanche uit Almere. Dus dat is ook een

0: af en toe krijgen we het geld van het cultuurfonds of van het letterenfonds.
1: Ja, ja.
0: We proberen ook zeg maar van het publiek, dat komt ook een eigen bijdrage te vragen. Want ja, het is natuurlijk zo'n festival organiseren en neerzetten heel kostbaar. Omdat er ook geen enkele voorziening is ter plekke. Dus je moet de elektriciteit,
2: ja, alles
0: moet je er naartoe brengen. Er is gewoon niks.
1: De hamburger tent.
0: En dat komt er ook. Dat is dan in dit geval pizza's van de buurjongens.
1: Ja.
0: En koffie en thee en nog een licht alcoholische drankjes. Maar alles moet er naartoe gebracht worden. En dat is kostbaar.
1: En met sommige dichters ben je natuurlijk al jaren onderweg om ze uit te nodigen, denk ik.
0: Zeker, zeker. Kijk, we hebben heel lang geprobeerd om Lieke Marsman te krijgen.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk een van onze belangrijkste dichters in Nederland op dit moment. En helaas, ze was natuurlijk al heel lang ziek, maar is op 4 juni overleden. Mm-hmm. Het is ook dit jaar helaas mislukt. Maar Tom heeft in het verleden natuurlijk al hele grote namen hier naartoe gehaald.
1: Absoluut.
0: Hey, ja. Jan Wolkers, Remco Kampert, Simon Vinkenoog, Johnny Zelfkikker. We hebben natuurlijk Joost Zwageman gehad en onze ambassadeur, mag ik bijna wel zeggen, Bart Chabot.
1: Ja, gewoon het.
0: Dus die was heel enthousiast altijd over Sensation. En nou ja, dat is natuurlijk een enorme prestatie geweest die Tom geleverd heeft. En die daardoor Flevoland en ook Lelystad op de kaart heeft gezet.
2: Ja. Inderdaad.
0: Dus.
1: Wat was de rol van Tom in de...
0: Tom was de sturende kracht. Hij was natuurlijk de initiator van een van de initiatoren van Sensation, 44 jaar geleden. Hij is al die tijd, al die 44 jaar, de sturende kracht achter Sensation gebleven. Elk jaar weer. Ook heel veel jaren als voorzitter. Maar hij heeft zijn stempel ook op dit Sensation gedrukt. Maar dat heeft hij eigenlijk elk jaar gedaan. Hij is altijd op zoek geweest naar nieuwe samenwerkingsverbanden. Mm-hmm. Binnen Flevoland. Met name, maar ook wel daarbuiten. Om het festival maar zo succesvol mogelijk te maken. En ik denk dat hij daar heel erg goed in geslaagd is.
2: Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel.
0: Ja.
2: Ik ben een paar jaar geweest. Ja. En het is altijd druk.
0: Ja.
2: En er is altijd veel plezier. En er is ook veel verbinding met elkaar.
0: Ja, precies.
2: De mensen die komen, die zoeken elkaar ook op.
0: Ja, klopt. Het is eigenlijk ook een hele mystieke gewaarwording, zeg maar. Als je door een van die vizieren van het observatorium de zon ziet opkomen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is echt fantastisch. En als Tom dan zijn gedicht voorleest over de ode van Sensation, dan kan Sensation beginnen.
1: Ja. Dat heeft echt iets magisch, hè?
0: Absoluut. Ja.
1: Sowieso, altijd in al die vroegte.
0: Ja, ook dat. Je moet natuurlijk vroeg je bed uit. Maar ik zeg altijd, het is maar één keer per jaar. Dus hoe moeilijk kan dat wezen? Als je zo'n fantastisch programma voorgeschoteld krijgt.
1: Je was zelf al meer dan 20 jaar betrokken bij Sensation.
0: Nee, ik ben 12 jaar bestuurslid.
1: Ja.
0: Maar ik ben natuurlijk in het verleden ook wel vaker geweest, uiteraard.
1: Ja.
0: Ja.
1: Waar komt jouw passie voor poëzie vandaan?
0: Ja, eigenlijk ben ik altijd met name taal en poëzie, ik zou bijna zeggen opgegroeid. Vroeger de MMS gedaan. Dat is een meisjesschool voor met name talen. En dan krijg je ontzettend veel literatuur te verstouwen, zeg maar. Daar moet je van houden, anders moet je die opleiding niet doen. Nee, er ook niet meer. Maar daar heb ik wel geleerd om poëzie te waarderen. En dat is me gewoon bijgebleven. Ja, dat is een passie.
1: Mooi, ja. Zeg je dat je ongeveer 12,5 jaar in het bestuur hebt gezeten met Tom. Vertel er eens wat over. Heb je bepaalde herinneringen?
0: Ja, wat zal ik daarvan zeggen? Ik heb er ontzettend veel natuurlijk. En de sfeer in het bestuur, dat is door Tom ook wel altijd bepaald, is altijd ontzettend goed geweest.
1: Mm-hmm.
0: We zijn gewoon vrienden van elkaar geworden. En we hebben de sfeer was altijd, hoe zal ik het zeggen?

0: ontzettend vriendschappelijk en streven naar het mooiste en het hoogste. Mm-hmm. Dat is iets wat je... Ja, die passie heeft hij overgebracht, ook binnen het bestuur. En we hebben daar een ontzettend goede sfeer gehad altijd. Ja. Ik zeg ook altijd, ik heb gewoon een vriend verloren. En dat is een heel hard gelach.
1: Maar dat zit ook wel in Tom, hè?
0: Die absoluut in Tom, ja. Zeker.
1: En anderen betrekken.
0: Ja, het is echt een sfeermaker, hè? Ja,
1: precies.
0: Ja. Of was, moet ik zeggen. Kan ik nog niet zo goed aan wennen, hoor.
1: En het gaat dus wel door?
0: Absoluut. We hebben Tom beloofd. Dan zeg ik Dick Nauta, onze penningmeester. En ik hebben Tom beloofd om zijn kindje, want zo noemde hij het ook wel, om dat in leven te houden en om dat voor te zetten. We gaan het op een iets andere manier doen. Dus wat meer ondersteuning van andere mensen. Want we redden dat gewoon niet met z'n tweeën. En daar zijn we nu al druk mee bezig om dat gestalte te geven. En we zeggen nu op naar de 50.
1: Op naar
0: dus
1: de 50.
0: Dus we gaan door, jazeker.
1: Kijk, ja. Dat hoor ik graag. Jij niet?
2: Ja, absoluut, ja. Ik herinner me, ik heb natuurlijk bij Tom met de vergaderingen voor de Nationale Stadsdichtersdag gezeten. Hij kwam altijd binnen met zijn bruin leren koffertje en ging dan open. Daar kwam dan die map uit met alle notulen van de afgelopen jaren, denk ik.
0: Ja,
2: voorzien van aantekeningen.
0: Precies, ja, zeker.
2: Ja, dat is herkenbaar.
0: Dat is absoluut herkenbaar. Zo, dat had hij altijd bij zich. Ja, ja, zeker.
2: Mooi. Nou, we gaan er nog zeker veel aan denken, ook van deze avond. We gaan luisteren naar de volgende artiest die ook op Sensation zal gaan optreden. Zij is trouwens vorig jaar ook geweest tijdens het Stadsdichtersbal. Vorig jaar van de Stadsdichtersdag. Ja. We gaan luisteren naar Punt Judith met Naar de Stad.

0: Dag Meerte Nauta. Goedenavond met Jules.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het met Meerte?
1: Ja, het gaat wel goed met Meerte.
0: Ja, vertel, wat ben je mee bezig?
1: Ik heb nu anderhalf week geleden een EP uitgebracht. En daar ben ik heel erg blij mee en trots op.
0: Ja, ik heb het gezien. En je gaat ook op Sensation optreden, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Vrijdag.
0: Wat ga je daar doen?
1: Op de vrijdagavond mag ik daar 20 minuten optreden. En dan ga ik eigenlijk voor het eerst ook een aantal nummers van deze nieuwe EP. En ook van de EP die ik vorig jaar heb uitgebracht.
0: Ja.
1: Dat zijn allebei eigenlijk mijn eerste Engelstalige releases, zeg maar. Dus daar ga ik wat van laten horen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja.
0: Nou, prachtig. Jij krijgt daar dus een plek op het open podium. En jij bent daar dan de echte professionele dichter.
1: ik ben uitgenodigd inderdaad om op te komen optreden. En dat is natuurlijk superleuk.
0: Ja, vinden wij leuk. Want je was natuurlijk ook al heel goed. Je hebt ook hier de trofee gewonnen, hè, van de Poetry Slam toen destijds.
1: Klopt. Dat was ook heel leuk. Ja, zeker.
0: Je bent dus een ster in Lelystad.
2: Absoluut. Hoe gaan we je zien op Sensation, Meerte? Heb je een band meegenomen of ga je zelf iets?
1: Nee, ik ga het helemaal zelf doen, maar ik neem wel natuurlijk de muziek mee. Het is een heel elektronisch album, dus ja. Er zitten echt beats onder en synthesizers enzovoort. Dus ik heb die instrumentale versies mee. En dan ga ik daar mijn teksten op laten horen, zeg maar.
2: Ja.
0: Dat wordt er heel wat, hè? Daar gaan wij in ieder geval naar kijken. Nou, ik kom in ieder geval luisteren.
1: Ja, leuk.
2: Ik weet dat je die keren dat je... ik in ieder geval in Lelystad hebt op zien treden. Vertelde je eigenlijk met je album... eigenlijk een heel verhaal, hè, geloof ik. Over een... Mm-hmm. Over een soort vriendschap, geloof ik. Met iemand die autisme had of psychisch...
1: Dat was inderdaad mijn eerste mijn Nederlandstalige album.
2: Ja.
1: Daar ga ik ook nog wel twee nummers van doen vrijdag. En dat is inderdaad ook een conceptalbum naast de liefde heet het. Waarbij het inderdaad gaat om hoe ben je er voor iemand die het mentaal heel moeilijk heeft. Mm-hmm. Als naaste, zeg maar. Dus vandaar naast de liefde. En dat was ook heel fijn iets om te maken. En ook nog steeds om te laten horen. Dus dat neem ik ook altijd wel weer mee eigenlijk.
0: Ja, ja. En het album, en het album Motion, als je dat zou moeten beschrijven?
1: Dat is dus eigenlijk... Ik ben best dus wel een conceptuele denker, denk ik. Want ook dit is weer echt wel een beetje een uitgedacht verhaal. Want Motion, inderdaad, is het eigenlijk het tweede hoofdstuk in een trilogie. Dus vorig jaar heb ik er het eerste hoofdstuk uitgebracht. En dat heet Standstill. Mm-hmm. Oftewel stilstand. En het tweede hoofdstuk heet dan Motion, oftewel beweging. Dus daar... gaan we eigenlijk doorheen. Dus we zijn eigenlijk begonnen bij onzekerheid en stilstand en twijfel en duisternis. En eigenlijk de beweging brengt van alles teweeg. En veel gevoelens en gedachtes, maar ook vooruitgang.
0: Ja.
1: En daar gaat het eigenlijk in grote lijnen over.
0: Nou, hartstikke mooi.
2: En lukt je dan om dat verhaal... Je optreden op Sensation was ongeveer een half uurtje, denk ik. Lukt het je dan om zo'n verhaal te kunnen vertellen?
1: Ja, nou nog niet het volledige verhaal. Denk ik, want het is natuurlijk nog niet ook helemaal het derde hoofdstuk moet nog komen. Dus ik hoop eigenlijk vooral een goede introductie te geven en te laten horen wat de sfeer is. En ook de mensen eigenlijk nieuwsgierig te maken naar hoe het verhaal gaat eindigen natuurlijk. Ja. Uiteindelijk. Ja.
2: Dat is mooi, ja. Hey, ik ken je natuurlijk vooral van... je deed heel veel mee aan een Poetry Slam wedstrijden.
1: Ja.
2: Is dat nog steeds? Of heb je het nu toch wel een ander publiek gevonden?
1: Ja, ik doe het inderdaad nu even niet. Maar ik sluit zeker niet uit dat ik nog wel weer terugkom. Maar dat heeft eigenlijk vooral te maken met dat ik inderdaad de Engelse taal gewoon even ontdekt heb. Mm-hmm. En ik ben altijd al wel natuurlijk gewoon geïnteresseerd geweest in taal. Niet alleen de Nederlandse taal. En ook Engels mij machtig gemaakt. En dat was eigenlijk een soort schatkist waar ik ineens gewoon heel leuk vond om daar allemaal nieuwe woorden en nieuwe manieren om taal te gebruiken. En dat heeft me eigenlijk heel erg aangetrokken. En dus daar ben ik nu helemaal ingedoken.
2: Kun je dat zo vertellen? Wat zie je als je de deksel van de schatkist open tilt? Wat zie je dan?
1: Ik vind, voor mij is sowieso ritme en hoe iets klinkt ook heel belangrijk. En dat is met Engels natuurlijk toch ook net weer anders dan met Nederlands. En ik heb voor mijn gevoel ook, heeft het Engels zoveel verschillende woorden die net een andere nuance hebben, maar wel zeg maar, dat je eigenlijk keuze hebt uit 10 woorden om 1 gevoel te beschrijven. En dat allemaal net iets anders betekent. Dan vind ik het heel leuk om precies het juiste woord eigenlijk te vinden om te omschrijven wat ik bedoel. Ja.
0: Nou, prachtig.
1: Ja.
0: Ik ben ook hartstikke benieuwd naar die vrijdagavond. ik kom in ieder geval kijken en dan nodigen we gelijk uit voor het volgend jaar voor de Poetry Slam.
1: Ja, zeker. Oké, helemaal goed.
2: Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je de Engelse taal misschien nog niet helemaal goed machtig bent, dat je toch wel diepe, serieuze teksten en niet helemaal oppervlakkig wil maken of plat wil slaan in het Engels.
1: Mm-hmm. Ja, nee, dat klopt. Voor mijzelf bedoel je.
2: Ja?
1: Ja. Ja, nee, dus dat was wel een zoektocht inderdaad. Hoe kan ik nog steeds zo specifiek mogelijk zijn, zeg maar. Want dat is sowieso mijn schrijfstijl ook, om heel toch in detail te treden, zeg maar. Want dan denk ik dat je het snelste mensen kunt raken.
2: Ja.
1: Dus dat was wel mijn doel.
0: En hoe zie jij het verschil dan tussen Nederlands en Engels? Ik heb net een dichteres meegemaakt die van het Engels naar het Nederlands is gegaan. En die dus zegt, dat Nederlands is veel moeilijker. Omdat je dan specifieker moet zijn. Klopt dat? Je moet specifieker zijn.
1: Ik weet niet. Ik denk dat uiteindelijk wel hetzelfde benader bij allebei.
0: Ja.
1: En dat het gewoon meer, het is een, je gebruikt gewoon ander gereedschap of zo. Maar als het je eigen maakt, dan vind ik het allebei heel fijn eigenlijk. En het is gewoon allebei. Ik vind het heel leuk omdat dat je dat met twee talen kunt doen, zeg maar, schrijven. Ja.
0: Zeker.
1: Nou. Ja.
2: Maar nu is het optreden dus iets minder. Maar goed, ondanks dat je toch al 2 albums hebt liggen, wordt het niet eens tijd?
1: Ja, nee, zeker. Ja, het is eigenlijk de afgelopen tijd heel veel inderdaad het maakproces geweest. En nu gaan we echt kijken naar plekken om dit werk ook natuurlijk inderdaad op te treden. Want dat doe ik heel graag. En dat. Dus dat is eigenlijk het doel voor vanaf komend najaar en dan ook het nieuwe jaar. Want dan is ook het derde hoofdstuk uit. Dus eigenlijk hoop ik dan op verschillende plekken te zien te zijn.
2: Oké. Ja, je bent dus eigenlijk nog bezig in het proces om die trilogie te voltooien.
1: Ja, klopt. Ja, daar gaan we weer verder mee. En dan komt het gehele album, en dat gaat Dynamo heten. Dat komt dan uit op eind dit jaar, begin volgend jaar. En dat wordt eigenlijk het sluitstuk, zeg maar. En dan wil ik ook heel graag een release show gaan doen, waar jullie natuurlijk ook van harte voor zijn uitgenodigd, alvast. En dan wil ik dat echt gaan vieren en allemaal laten horen. En dan hoop ik inderdaad daar nog heel veel meer optredens mee te doen.
2: Ja. En wat is dan je publiek? Ga je dan weer ga je theaters in misschien? Of festivals? Of?
1: Ja, ik denk dat het best wel heel breed toepasbaar is eigenlijk. Ik denk dat het zich uitnodigt voor verschillende plekken. Omdat het best ook een diverse, ook als je deze EP Motion hoort, het is best wel divers instrumentatie en productie die je hoort. Dus ik denk dat het op veel plekken zou kunnen passen. En het blijft storytelling, hè? Het blijft het vertellen van een verhaal.
0: Ja.
1: En dat past denk ik altijd overal wel een beetje. van klein naar groot. Dus,
0: dat is waar.
2: Mooi. Je had toch iets voorbereid wat je ons zou kunnen laten horen?
1: Ja, ik dacht, het begint natuurlijk wel, ook al is alles nu op muziek, het begint eigenlijk altijd wel nog steeds als gewoon een tekst bij mij. Mm-hmm. Dus ik dacht om om twee strofes, zeg maar, uit een van de nummers van Motion gewoon voor te dragen. Want zo is het ook begonnen voordat het ooit op muziek is gezet.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat wil Engelstalig zijn.
0: Nou,
1: als dat oké is.
0: Ja? Ja, zou ik doen.
1: Oké. Okay. Nou, dit nummer heet Bleed It Out.
0: Ja.
1: Daar gaan we. I walk around with food on my face, 'cause you're not there to tell me. My Spotify is all messed up, 'cause it still plays your music. But I don't remember the shape of the birthmark on your back, and the way your skin feels I'll probably forget, although I'm not quite there yet. Somebody kissed me and I felt guilty. I even shed a tear for you. And when I saw it leaving its trace on my pillowcase, I felt sorry for its loneliness. Because I knew there were no tears shed by you. The loss is ours, but the grief is mine. 'Cause you will never understand how I was never fine. And I lost myself more and more and more, time after time after time.
0: Nou, dat wordt ook een, dat wordt ook een mooi radioprogramma in september. Als de derde release uit is. Toch? Kom je dan een keer naar Lelystad?
1: Sorry?
0: Als je de derde hebt uitgegeven, kom je dan een keertje naar Lelystad? Een hele.
1: Tuurlijk. Ja hoor. Ja, gaan we doen.
2: Mooi. Meerte Nauta te zien vrijdagavond op Sensation. We gaan luisteren naar één track van jouw nieuwe EP Batman. Dankjewel, Meerte.
0: Dag, Meerte.
1: Ja, dankjewel.
0: Yo. Doeg.
3: Can all Batman please assemble in the communal arena for the collective judgment? I repeat, can all Batman assemble in the communal arena for the collective judgment? If you are having trouble deciding if you are in...

0: In the end, ain't it mad that I'm the Batman? I'm the Batman in your head.
1: Ja. Merten Nauta, spoken word.
2: Geweldig, hè?
1: Ook op Sensation, prachtig.
2: Geweldig, ja. Ik ben ook een fan. Ik ben een fan van Malou. En ook van Jasmine eigenlijk wel. Maar
1: ja, dat moet je nou wel zeggen, want ze zit hier nou in het midden.
2: Ik durf het niet te zeggen. Ja, nee, Malou is mijn dichteres in Lelystad.
3: Ja, die plek kan ik niet innemen.
2: Nee.
3: Nee, maar dat is oké. Okay.
2: Goed, welkom.
3: Dank je.
2: Jasmine.
3: Hi.
2: Gerards. De stadsdichter van Lelystad.
3: Ja.
2: Nog een jaar, hè?
3: Nog een jaar.
2: Zo, hoe gaat het met de stadsdichter?
3: Nou, wel goed. Ja? Mensen weten me nog steeds te vinden.
2: Ja, ja.
3: Alleen is 4 jaar wel heel erg lang.
2: Ja.
3: Dat is echt, ja.
2: Ja, dat is ook heel lang. Je kunt de tussentijd stoppen natuurlijk.
3: Nee, daar ben ik niet de persoon voor.
2: Oké. Okay.
3: Wel afmaken.
2: Sensation.
1: Ja, want weet je nog, de eerste keer Sensation kreeg je zo'n groot potlood, volgens mij.
3: Ja,
1: heb je hem nog?
3: Ja, zeker. Die ging ook direct kapot. Dus ik heb hem een beetje gepimpt. Of niet in dezelfde staat doorgegeven naar de volgende dichter. Maar hij is wel echt heel Lelystad.
1: Heel Lelystad, ja, ja.
3: Nee, ik kreeg hem in de punt, die viel eraf later in de tent. Want ik had beloofd dat ik ook nog zou kamperen. Ik hou niet van kamperen. Maar ik had beloofd, dus ik ga het toch doen.
1: Oh, nou ja, precies.
3: Want het hoort bij Sensation.
2: Ga je dit jaar ook kamperen?
3: Nee. ik laat Gosse, mijn vriend, die laat ik me gewoon lekker rijden. Lekker vroeg opstaan.
1: Oh.
3: Ben ik er op tijd.
1: Je slaapt gewoon in de auto en dan om 5 uur...
3: Ik woon gewoon in Lelystad, Joshua. Dat is heel, heel haalbaar.
1: Ja, toch?
2: wat vind jij nou van Sensation? Vertel, wat vind jij dan? Hoe vind jij Sensation?
3: Het allereerste woord wat in me opkomt is magisch. Ja. Het is, er is geen enkele andere plek of tijd dat je poëzie op die manier kan ervaren. En je doet het met z'n allen. En je doet het samen met de natuur en de zon. In een bijna heilig object.
1: Mm.
3: Het voelt heel betekenisvol. Heel, heel onuitsprekelijk eigenlijk. Wat je daar kan meemaken. Je moet het meemaken.
1: Ja.
3: En als je van kamperen houdt, moet je dat zeker doen.
1: Ik weet, je houdt van magische wezens.
3: Magische wezens zijn altijd goed.
1: En welke wezens zitten daar bij je Sensation rond het Robert Morris Observatorium?
3: Sowieso een paar trolletjes en aardmannetjes.
1: Ja.
3: Natuurlijk wat veetjes. Misschien wat luchtgeesten. Weet je, alles wat bij de seizoenen komt kijken.
1: Ja, daarom.
3: Op de achtergrond ook meekijkt en misschien wel meegeniet van de poëzie.
1: Ja, mooi. Nou, we zien in ieder geval uit naar een optreden van jou daar. Hoe heb je een programma samengesteld? Waar begin je?
3: Het is gewoon, je krijgt 10 minuten en dat is het. En de andere 2 keer dat ik heb opgetreden, heb ik die gewoon gevuld met, stadsgedichten.
1: Ja.
3: Ik weet in ieder geval dat ik wil eindigen met het gedicht dat ik schreef op mijn eerste Sensation in die tent waar ik lag te creperen. Want slapen lukte niet, dus ik ging maar schrijven. En daar is mijn langste stadsgedicht uitgekomen. Het heet Zonder Wende Tent Ellende. En dat gaat eigenlijk voor een heel groot deel over waarom ik niet van kamperen hou, maar ook waarom Sensation zo'n magische ervaring is. Voor iemand die dus gewoon net aan iets heel belangrijks is begonnen, want zo voelde dat heel erg.
1: Ja.
2: Ja.
1: Je zit natuurlijk wel heel erg nu aan Lelystad vast, hè? Of zeg je van nou, dan gewoon eens eventjes 10 minuten... Noem het woord Lelystad gewoon eens eventjes niet.
3: Nee. Ik ben stadsdichter, je krijgt stadsgedichten. Al mijn overige gedichten die zijn nu even op een zijspoor. Mijn grootste creatieve output is toch echt voor de stad op dit moment.
1: Ja. Hoe blijft Lelystad je inspireren?
3: Ah ja, het is gewoon een hele rare stad, dus dat doet ze vanzelf. Ja.
1: Rare stad, rare mensen misschien.
3: Nou, het is meer de samenkomst van mensen, zeg maar de soep van inwoners. Die maken Lelystad samen raar. Niet dat de individuelen raar zijn, maar gewoon de uitkomst van een hele nieuwe stad op een hele nieuwe plek neerzetten. En dan zeggen, jongens, we gaan een maatschappij maken en dan kijken wat daar uitkomt. En dat je dan eigenlijk gewoon een unieke uitkomst hebt. Dat maakt Lelystad Lelystad. En waar mensen zijn, gebeuren dingen.
1: Mm-hmm.
3: En over die dingen willen sommige mensen gedichten hebben. En daar kan ik mee helpen.
1: Ja, ja.
2: Wat was je laatste gedicht?
3: Mijn laatste gedicht heb ik geschreven voor de Stadsdichtersdag. Dit jaar komt daar ook een bundel bij uit. Alleen gaan ze dat via een wedstrijd doen. Dus allemaal stadsdichters hebben een gedicht ingestuurd. Dat moest geïnspireerd worden door een liedje van Jacques Brel. Mijn vlakke land, Le Plapaï. En dat heb ik gedaan.
2: Dat was je laatste gedicht?
3: Dat is mijn laatste gedicht. Het heet Het Vierkant.
2: Ja, maar je mag het niet voordragen.
3: Jawel. Ik heb hem al voorgedragen. Maar ik ga een andere straks.
2: Ja. Nee, dat mag niet. Dat mag pas daarna.
3: Oké. Dus,
2: goed. Ja, wat moeten we meer vragen? Heb je een gedicht bij je?
3: Ja, sowieso. Ik dacht,
2: wat je op Sensation gaat voordragen?
3: Dat kan sowieso. Maar ik heb ook, wat ook belangrijk is en wat bij Sensation hoort, is natuurlijk Tom Ummels.
1: Absoluut. Ja.
3: En die is overleden. Helaas. Dus dat wordt een heel groot gemis. Dat was ook een belangrijk sleutelfiguur voor de poëziewereld in Flevoland, moet ik zeggen. Als ik aan Tom Ummels denk, dan denk ik aan mijn allereerste stadsgedicht. En daarom had ik die uitgekozen voor vandaag.
1: Mooi.
2: Nou, mooi. Laat eens horen.
3: Kantlijn. Langs de basalte kantlijn pijnst een reus al poepend over later. Schilt Jan Wolkers zijn steen en stort de visdieven zich te water. Jaagt half Nederland op koopjes. Ligt Michelle tussen potscherven. Doen we biertjes op de blokbankjes bij de Batavia. Die ligt te bederven. Zingt het riet een duet met de wind. Neemt de zon afscheid met elan. Zit je aan de rand van het begin. Met het gevoel dat alles nog kan.
1: Mooi, prachtig.
2: Prachtig gedicht. Ja. Inderdaad. Mooi.
3: Ja, dat was de allereerste. Die had ik geschreven voor de Stadsdichterswedstrijd destijds. Dus ja. Jij ook gezellig in de finale gezeten samen.
1: Precies, ja.
3: Dat is nu al 3 jaar geleden. En Tom Ummels zat ook in de jury.
1: Ja.
3: Dus,
1: Is het nu, heb je ook al 3 jaar dus op Sensation opgetreden?
3: Eentje, 1 jaartje niet.
1: Ja.
3: Maar de andere 2 wel. En dit wordt de laatste keer als stadsdichter. Wie weet wat ik hierna ga doen, ik heb geen idee.
1: Hoe kijk jij terug op Sensation? Behalve het creperen in de tent.
3: Het is heel leuk.
1: Is het Lelystad trouwens volgens jou?
3: Nou, ik denk dat er ook heel veel mensen van buiten Lelystad naar Lelystad komen om iets bijzonders mee te maken. Dus het is niet per se een Lelystads festival wat dat betreft. Dat er alleen maar Lelystedelingen komen.
1: Mm-hmm.
3: Maar als je gek genoeg bent, dan kom je gewoon. En het maakt niet uit waar je vandaan komt. Ja, het is gewoon heel erg fijn om op 1 plek de poëzie te vieren.
1: Mm-hmm.
3: Want het is echt een feestje.
1: Absoluut.
3: Ja.
1: Heb je ook nog bepaalde andere herinneringen aan Sensation?
3: Hoe de zon opkomt en dan ook steeds hoger aan de hemel stijgt als je daar in de ochtend zit. Want het gaat door tot 9:00, 10:00 en niet iedereen is even boeiend om naar te luisteren. Dus dan zoek je iets om op te focussen.
1: Ja.
3: En natuurlijk is dat de zon, voor mij in elk geval.
1: Ja.
3: En dan zit ik mee te schrijven en dan zitten Malou en Guylaine en de laatste jaren ook Gosse naast me. En dan stoten we elkaar aan, geven boekjes door. Dan gaan we precies op het juiste moment pauze nemen om koffie te halen of even te plassen.
1: Ja, precies.
3: En gewoon die gezamenlijke ervaring. Dat je dan in zo'n aardecirkel zit,
1: mm-hmm.
3: Met dat rare geluid. Ik kan geen tweede plek bedenken waar je dit kan meemaken.
1: Nee, precies. Als hij te zien is natuurlijk, die zon.
3: Ja, nee. Oh, nog eentje. Er staat altijd iemand voor de sleuf. Want je ziet dan de zon opkomen door een van die sleuven in de zonnekalender. En als ik moet optreden, dan ben ik altijd een van de eerste. Dus ik zie de zon dan ook vanaf het podium.
1: Ah, ja.
3: Maar er zijn ook gewoon altijd mensen die dan precies voor die sleuf gaan staan. Want ze moeten een foto nemen natuurlijk.
1: Ja, ja.
3: Voor hun socials.
1: Ja. Heb je ook wel eens op die steen gestaan in het midden waar dat zo prachtig klinkt?
3: Zeker, ja. Maar dat is toch wel het magische als je alleen bent. Of gewoon met een paar mensen.
1: Dat is waar, ja. Jasmin, heb je nog een gedicht voor ons? Dan sluiten we daarmee af.
3: Helemaal goed.
1: Wordt even gebladerd in het boekje met roze en blauwe inkt.
3: Ja, dat ik heb al mijn gedichten geannoteerd opstaan, opgeschreven. Dat maakt het al makkelijker.
2: Schrijf het zelfs in twee kleuren, zie ik.
3: Ja, precies, want dan heb je zeg maar de zin en dan met het nadrukwoord hoef ik me niet aan te houden. Maar het nadrukwoord heeft dan een andere kleur, zodat ik voor mezelf alvast kan zien waar ik de zin heen wil laten gaan.
1: Mooi, Jasmin Gerrits.
3: Dichter met een boekje. Ik ben een dichter met een boekje. De woorden die ik met pen en moeite op papier bijeen heb geschraapt, blijven niet als vanzelf aan de binnenkant van mijn schedel plakken. Mijn woorden zijn gesproken, maar ik ben geen spoken word artiest. Nog gedoodverf slamkampioen. Ik heb niks om te declameren en ook niks om te zingzeggen. Want ik ben een dichter met een boekje. Dit toeverlaat heeft mijn vertrouwen, zodat ik mijn woorden kan ontvouwen tot alles wat ik je wilde zeggen, zonder dat ik een letter vergeet.
1: Alles wat je wilde zeggen. Prachtig,
3: alles
1: Jasmin.
3: Wat je wilde zeggen, ja.
1: Ontzettend bedankt. We gaan luisteren naar Passaggio Einaudi.

0: het gedicht van de week.
1: Mooi, dit was Passaggio van Ludovico Einaudi. Het was mooi dat, weet je, een week eigenlijk voor zijn overlijden appte Tom mij of ik wilde spelen op zijn begrafenis.
0: Ja, ja.
1: Nee, dit was een van de nummers die ik een van de passende heb gedaan.
2: Heel passend.
0: Mooi.
1: Absoluut. Inderdaad, het gedicht van de week. Nou ja, uiteraard komt dat van de hand van Tom Ummels. Het gedicht van de week wordt gepubliceerd op de website van Radio Lelystad. Ook een mooie foto van Tom erbij. En we zullen dat natuurlijk verspreiden op onze socials. De Facebook-site van het Dinsdagavondsalon. Kun je hem nog een keertje nalezen. We hebben nog steeds in de uitzending Jasmin Gerards. En zij zal het gedicht voorlezen. Het woord is aan jou.
2: De zon is van iedereen. De zon die opkomt, zichtbaar of gehuld in wolvenkleren. Altijd is er een opkomst, de hoogste opkomst die er bestaat. De zon die straalt, licht en donker bepaalt. De prille winterzon, de frêle winterzon, de warme zomerzon, de bedachtzame herfstzon. Zoals de zon is er maar één. Zij heeft het monopolie en de alleenheerschappij. De zon is van iedereen. Van iedereen is de zon. Zij sluit niemand uit, stuurt niemand weg, kent geen grenzen of scheidende muren. De zon straalt voor ons allemaal, voor iedereen. Tom Ummels.
1: Wauw.
0: Prachtig weer.
1: Is dit Tom Ummels volgens jou?
2: dit is ik denk dat hij, je weet het nooit zeker.
1: Ja.
2: En gedichten, jouw gedichten iemand anders laten lezen, is altijd een ervaring.
1: Mm-hmm.
0: We zullen hem missen.
2: Dat sowieso.
1: Ja. Absoluut. Sensation. Tom Ummels. We maken ons zometeen op na het nieuws. Dan gaan we naar het tweede uur. De Sensation. De dinsdagavondsalon gaat nog een uurtje door.
2: Ja.
1: Met een hommage aan Tom Ummels. We gaan straks spreken met Thomas Gerla. Voorzitter van de Stichting Poeticos van de Nationale Stadsdichtersdag. Hij heeft natuurlijk ook nauw samengewerkt met Tom. En we hebben Marcel Vaandrager. Hij is uitgever, ook poëet en acteur. Hij heeft het laatste boek van Tom heeft hij uitgegeven. Zijn hele goede vrienden van elkaar. En hij heeft ook meegewerkt aan de Poëzie aan de Waal. Ook van ook een van Toms kindjes eigenlijk. Dus daar gaan we het tweede uur naar luisteren. Heb jij nog bepaalde herinneringen aan Tom trouwens? Ik kijk nog even naar jou, Jasmin.
2: Mijn beste herinnering aan Tom was nadat hij zijn film in première had laten gaan.
1: Ja.
2: In het provinciehuis.
1: Oh, de zon.
2: De voorbereidingen daarvan, daar mocht ik bij helpen, want ik werk daar. Toen ploften we neer in twee zeer comfortabele stoelen in de hal van het provinciehuis.
1: Mm.
2: En ik weet niet wat er gebeurde, maar binnen 3 minuten nam het gesprek de afslag richting de dood. En toen hebben we daar 3 kwartier over gepraat. En dat was een heel verhelderend gesprek. Hij stond er heel erg nuchter in, weet ik nog.
1: Mm.
2: En hij was ook heel erg teleurgesteld over hoe de westerse samenleving omgaat met de dood. We stoppen het te veel weg, volgens hem. En hij was niet bang. Dat staat me ook nog bij. Hij was niet bang en hij wilde waardig gaan als het zijn tijd was. En van, nou, dat kan ik alleen maar beamen.
1: Wauw, herinner je aan Tom Ummels. We maken ons op voor het nieuws en we zien u na het nieuws weer terug voor het tweede uur van de Dinsdagavondsalon. Tot zo.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Roemeense premier Mike Eeman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Eemans eigen partij, de AVP. Eeman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
5: De officiële verklaring is dat Eeman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
4: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: Radio Lelystad en met het tweede uur van de dinsdagavondsalon. Hommage aan Tom Ummels.
0: Tom Ummels, ja, precies. En dat verdient hij.
1: Absoluut. Tom Ummels, ja, poëet, organisator. Vol passie voor sensation. Het woord zon hebben we een aantal keren voorbij horen komen, denk ik, deze uitzending.
0: Zijn passie lag gewoon in de poëzie. En absoluut. Alles wat daarmee te maken heeft, ook binnen Lelystad. En hij heeft heel veel bijgedragen aan de poëtische sfeer en de verbinding in Lelystad. Dus het is een, wat dat betreft, een groot verlies dat Tom er eigenlijk niet meer is. En eigenlijk moeten we hem dankbaar zijn. Heel erg dankbaar voor wat hij heeft opgezet. Mm. En wat Lelystad tot poëziestad maakt.
1: Nou, precies.
0: Dat is het wel.
1: Dat is mooi gezegd.
0: Ja.
1: Dankjewel, Jules. We gaan zo even luisteren naar wat muziek. En dan bellen we met Thomas Gerla over Tom Ummels.

0: River Flows in jouw prachtige pianomuziek.
1: Ja, prachtig. Prachtig, inderdaad.
0: We hebben ondertussen aan de lijn Thomas Gerla, voorzitter van Stichting Poeticos van de Nationale Stadsdichtersdag. Maar je hebt misschien al wel eerder ontmoetingen met Tom Ummels gehad, Thomas.
2: Hi, goedenavond Joshua en Jules.
1: Hi.
2: Leuk om mooi ook om in de uitzending te zijn vanavond.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Wat was je vraag?
0: Wat was jouw eerste ontmoeting met Tom?
2: Oh, ik denk dat dat op Sensation is geweest. En dat is een tijd geleden. Ik zou eigenlijk niet eens meer weten welk jaar precies.
0: Nee.
2: Maar ik ken hem als de man van Sensation. En met name op de vrijdagavond, want het eigenlijke festival is natuurlijk op zaterdagochtend altijd.
0: Ja.
2: Net er vroeg. Om hoe laat begint het? 5:00 al of zo?
0: Meestal is dat inderdaad rond 1:05. Ja, ja.
2: Ja. Ja, ja. Maar de avond daarvoor, dan heb je ook altijd nog een dichterspodium, het open dichtpodium en artiesten. En hij presenteerde dat. En dat is eigenlijk hoe ik hem denk ik heb leren kennen.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat is dat moet het eerste moment geweest zijn dat ik met hem in contact kwam.
0: Leerde je hem, denk je, vooral kennen door de poëzie of door de organisatie van Full Sensation?
2: Met name in eerste instantie als de presentator van dat podium.
0: Ja.
2: Wat hij altijd heel leuk deed en met heel veel enthousiasme. En later ben ik natuurlijk ook met zijn poëzie in aanraking gekomen. In 2017 werd ik stadsdichter van Lelystad. En dan, langzaam maar zeker, maak je kennis met het dichterswereldje hier in Lelystad natuurlijk. Dus
0: ja.
2: Daar horen de dijkdichters bij. Nou, Tom was geen dijkdichter. Wat dat betreft was hij als dichter vrij individueel. Ging hij te werk, denk ik.
0: Ja.
2: Maar ik heb hem natuurlijk wel echt wel goed leren kennen toen. En ik denk dat onze band echt... we hebben elkaar echt goed leren kennen in 2020. Toen overleed Gerard Beense. En toen is Tom denk ik de initiatiefnemer geweest om de Stadsdichtersdag te redden en een doorstart te maken met het nieuwe bestuur.
1: Ja.
2: En daar ben ik toen bijgekomen. En Tom die heeft dat ook van 2020 gedaan tot het allerlaatste moment van zijn leven. Ja.
0: Ja. Maar wat denk jij, wat heeft Tom betekend in het poëzielandschap?
2: Nou ja, ik zie hem vooral, zoals ik net al zei, als de man van Sensation. Hij staat aan de wieg van, denk ik, een heel kenmerkend en bijzonder Lelystads festival, denk ik wel. Komend weekend hebben we de 44ste editie, als ik dat goed heb.
0: Ja,
2: de 44ste.
1: Dat klopt.
2: Dat is natuurlijk gewoon ontzettend bijzonder. En het was ook wel een markant dichter. Hij zag zichzelf ook echt als een dichter. Terwijl ik hem misschien in eerste instantie vooral zag als een organisator. En als een als een bestuurder, een organisator. Iemand die een groot netwerk heeft, die ook veel... mensen kent, veel dichters kent eigenlijk in heel Nederland.
1: Mm-hmm.
2: Maar hij gaf mij te kennen van ja, ik ben eigenlijk in eerste instantie dichter. En dat heeft hij voor mij ook wel bewezen bij zijn bij de presentatie van zijn laatste bundel. Die ik hier ook voor me heb liggen. Avondschemering en ochtendgloren.
1: Ja.
2: En daar was ik toen ook aanwezig. En daar heb ik ook nog een gedicht over Sensation voorgedragen. En toen werd me dat wel duidelijk dat hij echt wel echt wel een dichter was. Ik heb hem niet vaak horen optreden. Dus hij was daar denk ik, hij had er ook wel een soort van hij was ook wel bescheiden daarin, denk ik.
1: Ja.
2: Nou, maar hij heeft wel tegen mij gezegd, ik ben in de eerste plaats dichter. En nou, ik denk dat hij dat ook met recht is als je kijkt naar de mooie bundels die hij heeft uitgegeven. En dat is eigenlijk hoe ik zijn poëzie ken, via zijn bundels.
0: Ja, zie je hem ook wel als verbinder?
2: Zeker, ja.
0: Op welke denk manier?
2: Nou ja, zoals ik dat net al noemde, Sensation. Hij heeft hij is de initiatiefnemer voor de doorstart van de Stadsdichtersdag. Mm-hmm. Hij heeft nog wel meerdere projecten gedaan. Hij heeft ook meegedacht over Poëziecafé op Lelystad bijvoorbeeld. Hij heeft ook veel gedaan, ook buiten Lelystad. Ook in Almere, heb ik begrepen.
0: Ja, absoluut.
2: Betrokken geweest bij de bibliotheek in Almere.
0: Ja.
2: Dus ja, een hele optimistische man. En een hele actieve man. En ik heb hem niet vaak chagrijnig meegemaakt.
0: Nee.
2: En altijd heel, heel energiek.
0: Ja.
2: En positief ingesteld. En in die zin echt een verbinder.
0: Ja.
2: Op allerlei vlakken, maar zeker wat betreft poëzie.
3: En een netwerker. Want
2: ja.
3: ik heb hem zelden horen optreden, behalve dan op zijn presentatie van zijn bundel. Maar in het begin kwam hij ook bij de salon. Maar hij droeg wel gedichten voor, maar kwam eigenlijk om te netwerken.
2: Ja, toen precies.
3: Dat is een echte netwerker.
2: Ja, dat vind ik ook herkenbaar. Ja. En hij was... Hij deed ook ieder jaar, hoe heette dat nou, de Tour de Waal?
3: Ja, dat klopt.
2: En dus hij was ook buiten Lelystad betrokken bij allerlei evenementen en festivals. En had heel veel contacten inderdaad.
0: Ja. Je hebt nou met hem samengewerkt, Thomas. Heb je nog een bepaalde herinnering die je wilt delen?
2: Ik denk... ik zou niet direct één specifieke herinnering kunnen noemen.
0: Nee.
2: Ik denk wel aan hem terug als iemand waar we zeker in het bestuur van de Stadsdichtersdag heel veel aan gehad hebben.
0: Mm-hmm.
2: En het was natuurlijk de man van Sensation, voorzitter ook volgens mij.
3: Ja.
2: En dat wilde hij bij de Stadsdichtersdag niet. Dus hij is altijd, vanaf 2020 is hij altijd algemeen.

0: Thomas, jij hebt een...
1: Wat natuurlijk heel grappig was, ja, ik ben natuurlijk eigenlijk ook voorzitter van de Stad Dichterdag, aanvankelijk niet. Dus ik ben ook als algemeen bestuurslid begonnen. Maar ja, het is wel iets... ja, zo was hij dus ook. Dus je kon altijd met hem lachen en veel humor. En ja, ik vond dat ook eigenlijk altijd wel heel erg... dat deed wel wat met me. Dat vond ik altijd wel speels van hem, dat hij me dan zo noemde inderdaad.
0: Ja. Mooi. Thomas, je had een gedicht geschreven voor Tom. Of over Tom eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Het is allemaal heel plotseling gegaan inderdaad. Ik denk dat wij eind maart nog een bestuursvergadering hadden. En toen kwam hij dus met het slechte nieuws. En toen is hij inderdaad 4 april overleden. En voor die tijd, ik was heel optimistisch. Ik dacht, nou, hij redt het nog wel tot september. Dan is ook de Stadsdichtersdag weer. Maar het is echt een kwestie van 3-4 weken geweest, denk ik. Ja. Vanaf dat moment. Hij had mij toen ook al over de app gevraagd of ik op zijn uitvaart een gedicht wilde voordragen.
0: Ja.
1: Hij zei van, nou, dat mag gedicht van jezelf zijn of van iemand anders. En in eerste instantie had ik het gevoel van, nou, ik zoek naar een passend gedicht. Maar dat lukte niet helemaal. Toen dacht ik eigenlijk van, nou ja, ik vind het eigenlijk wel mooi om toch gewoon zelf iets te schrijven. Dat is dan toch het beste gedicht. Dan kan ik in ieder geval overbrengen hoe ik hem herinner. En het gevoel en het beeld wat ik bij hem heb.
0: Mooi.
1: Dus dat heb ik toen gedaan, ja.
0: Zou je dat willen voordragen, Thomas?
1: Zeker. Het gedicht heet Dagdichter. Nu ben je dichter in herinnering. Je wende je tot de zon die je bezong. Moedig, onvermoed, ik ben er stil van. Het is nog maar vandaag en amper mei. Het moet nog zomer worden en september. Vermanen de seizoenen de kalender. Ik moet verzoenen wat de dichter zei. Klapstoel in de tuin, de merel zingt. De lente strekt zich uit in park en stad. Markeert over de dijk het Markermeer. Waar de man tuurt, eender naar de einder. Het water zachtjes klotst op het taluut. De wind speelt met de masten in de haven. En windstil fluistert, dagdichter, saluut.
0: Mooi, dankjewel.
2: Mooi gedicht, Thomas. Graag
1: gedaan.
0: Dankjewel, Thomas. We gaan even wat muziek luisteren. Dan nog een fragment van Tom. En dan gaan we bellen met Marcel Vaandrager. Hey, fijne avond.
1: Oké.
0: Hey.
2: Dag, fijne Thomas.
1: Avond. Dag.

0: staan hier voor slot Loevestein. Een markante plek hier in de Bommelerwaard. Hier in het rivierenland. Waar 400 jaar geleden Hugo de Groot ontsnapte. Met een boekenkist. En in Gorkum weer uit de kist kwam. Hugo de Groot, een schrijver-denker met het thema vrijheid, vrede, recht. Dit is het gedicht Vrijheid. Een pen, een tekst, een tekening. Applaus en afschuw, lof en kritiek. Het moet kunnen en het zou niet mogen. Eeuwenlang de strijd om wat is toegestaan en wat verboden is. De macht, de onmacht, gevecht om de vrijheid, het vrij zijn, de open mening, de groepsterreur, de godsdienstdwang. Agressie in geweld, in naam van een god die niet bestaat, nooit heeft bestaan. Gun mij de vrijheid om niet te geloven wat jij gelooft. Geef mij de vrijheid om te doen wat jij nooit zou doen. Laat mij schrijven, laat mij zeggen wat jij niet zou schrijven, nooit zou zeggen. Dwing mij niet, straf mij niet. Laat mij zijn wie ik ben. Want vrijheid is niet te overwinnen. Niet gisteren, niet vandaag, nooit.
1: Prachtig gedicht van Tom Ummels.
2: Ja, prachtig.
1: Over vrijheid.
2: Goedenavond, Marcel van Aandrager.
3: Hey, goedenavond.
1: Marcel, jij hebt ontzettend veel met Tom samengewerkt op het gebied van poëzie. Misschien ook wel georganiseerd, dat weet ik niet. Kan je wat vertellen over hoe je met Tom hebt samengewerkt?
3: Ik zal proberen zo goed mogelijk te doen, want het is natuurlijk radio en jullie hebben altijd weinig tijd. Toen ik in Dekendam kwam wonen vanuit Rotterdam. Toen dacht ik van nou, ze kunnen hier wel wat cultuur en poëzie gebruiken. Dus toen ben ik een Nederlands dichterspodium opgestart. Mm. En daar had ik iedere maand had ik een betere, dan wel goede dichter op het podium als hoofdact. En dat was in 2012 was dat Tom Ummels. D66 man uit Zaltbommel. En zo ben ik hem tegengekomen. Ja. Het klikte eigenlijk wel tussen ons. We waren allebei even eigenwijs, eigenzinnig. We deelden een heleboel meningen hetzelfde. We waren volgens ons beiden allebei een makkelijke man. Terwijl voor ons allebei geld en gold, de rest van de wereld denkt er heel anders over. Dus ja, dat schept een band. Mm. En later toen in 2015, toen begon Tom vanuit Zaltbommel de poëzie Tour de Waal. Ja. Op 5 mei is dat. En hij had bedacht dat op beide oevers van de Waal dan een aantal dichters langs evenementen op de bevrijdingsdag 5 mei gingen. Langs kastelen, langs scholen, langs oevers, aan beide kanten. Om dan het woord van de poëzie in het kader van de bevrijding te verkondigen. En dat hebben we een aantal jaren gedaan, tot en met vorig jaar, geloof ik. Ja. In al die jaren ben ik er 1 jaar niet bij geweest. Niet omdat ik niet wilde, maar toen had Tom ineens een idee van joh, we gaan het heel anders doen. Mm. En het jaar daarna mocht ik er wel weer bij zijn, omdat je ziet dat wat we voorheen deden, dat was gewoon goed en we pakken de draad weer op. Ja. We hebben best heel veel met elkaar meegemaakt. Soms zagen we elkaar dus alleen maar op 5 mei. En dat was net een klik alsof je elkaar de dag ervoor nog gesproken had. Dat was echt heel bijzonder. Ook de laatste bundel van Tom. De bundel Avond, Schemering en Ochtend Gloren. Een best dikke gedichtenbundel van 160 pagina's, meen ik. En daarin zo'n 86 gedichten van Tom. Ja. Verzeld van 13 of 14 schilderijen van zijn vrouw Inge. En het was, dat was eigenlijk een samenwerking tussen de kunstwerken van zijn vrouw en de kunstwerken van hem.
1: Ja.
3: En dat is op zich een hele mooie bundel geworden.
1: Absoluut.
3: Ik moet tegelijkertijd zeggen dat om zo'n bundel te maken, want we hebben ook een kleine uitgeverij, maar dat zou je begrijpen. Wij nemen elke letter, elke punt, elke komma door met de auteur, in dit geval de dichter Tom. Hij heeft heel veel moeite gehad en soms waren het gewoon oneens met elkaar over hoe we een gedicht er wel of niet uit zouden laten zien in de bundel.
1: Ja.
3: En dan zei ik altijd, joh, jij bent de auteur, dus jij hebt het eindwoord.
1: Ja.
3: Regelmatig ging hij toch met me mee.
1: Mm.
3: Een van de dingen is, als je als dichter een gedicht schrijft met geen enkele hoofdletter of punt erin, dan maak je het voor de lezer wel heel erg moeilijk. Sowieso, een lezer die wordt, du moment dat je aan een gedicht begint, wordt je gestort in de gedachtenwereld van de dichter.
1: Precies, ja.
3: En dat is wel heel moeilijk. En als hij dan ook nog eens een keer alle hoofdletters, punten en commas weglaat, ja, dan wordt het een zoekplaatje voor de lezer. Ja. Waardoor,
1: dat moet meer zelf nagedacht worden, waardoor je een beetje grip verliest eigenlijk op wat de dichter wil vertellen.
3: Ja, en juist die leestekens, die helpt de lezer om het dusdanig te ervaren zoals de dichter het bedoeld heeft. En het heeft even geduurd voordat Tom erachter was, wat ik aan het begin zei, we waren al bij eigenwijs.
1: Ja.
3: Maar wel van goede wil, dat is nou best heel, heel belangrijk.
1: Ja. Marcel, heb je een mooie anekdote, een verhaal wat je samen met Tom beleefd hebt?
3: Dan moet ik even nadenken. Dat was op een gegeven moment op 5 mei. Dan doen er ook altijd een aantal historische voertuigen mee. En op een gegeven moment zag Tom, die zag zijn echte Amerikaanse oude legerjeep. En die zegt, joh Marcel, daar heb ik altijd nog wel eens in willen zitten. En we zijn gewoon naar de eigenaar gelopen.
1: Ja.
3: En ik dacht, joh, wij zijn van Poesie Tour de Waaier. Wel, nou, die man die wist absoluut niet waar we het over hadden. maar Tom die zei, joh, vind je het goed als wij even gewoon plaats nemen in jouw jeep? En toen hebben we dus in de jeep plaats mogen nemen. Ik ga er ook nog een stukje gereden hebben. Echt geweldig. En dan denk ik, ja, dat is typisch Tom. Mm. Die was af en toe gewoon bij het brutale af, maar wel positief brutaal.
1: Ja.
3: Want als de man nee had gezegd, even goede vrienden, en dan waren we gewoon met een glimlach weggelopen. Maar het lukte Tom ook vaak wel. Ja.
1: Mooi.
3: Dat is wel.
2: Kijk.
1: Nou, dat zijn mooie herinneringen over Tom. Marcel, heb je nog iets wat je kunt voordragen om dit gesprek af te sluiten?
3: Je hebt net het gedicht over vrijheid laten horen van Tom.
1: Ja.
3: En op Poëzie Tour de Waal heb ik een paar keer met Tom op mogen trekken. Dat we dus aan dezelfde Waaloever het rondje maakten. En dan vond Tom het volgende gedicht altijd wel indrukwekkend, omdat het ook bij hem aansloot.
1: Ja.
3: En dat was het gedicht Als ik het voor het zeggen had.
1: Ja.
3: Als ik het voor het zeggen had, kenden we honger, oorlog en nood, alleen nog uit een verleden geschiedenis. Als ik het voor het zeggen had, was naaste liefde een versleten woord. Als ik het voor het zeggen had, kenden we oorlog en rust. Ik heb de techniek voor hem. Als ik het voor het zeggen had, was de wereld een stuk beter. Hadden we geleerd van vroeger tot morgen. Als ik het voor het zeggen had, was de Nobelprijs iets onbegrijpelijks uit een ver verleden. Want vrede is even logisch als het ademen van een pasgeboren kind. Ja, vrede is even logisch als het ademen van een pasgeboren kind. Dus kom en sta je even stil met mij, bij iedereen die op de vlucht is. Eet eerst je mond even leeg, voordat we het over honger gaan hebben. En praat vooral over wat je te zeggen hebt over mondgedode mensen. Want als het straks weer morgen wordt, wij uitkijken naar het licht van die nieuwe morgen. Gedenk dan alsjeblieft iedereen die ook morgen weer moet leven in weer een nieuwe donkere dag.
1: Wauw, prachtig.
3: Ja, ik was even de draad kwijt, maar ik heb de tekst hier niet voor me, want ik ben op vakantie.
1: Ja, precies. Marcel, ja, je hebt gelijk, op de radio moet alles snel. Ja, we gaan zo eventjes contact leggen met Inge, Iris en Tim Ummels.
3: Ja.
1: Ik wil jou in ieder geval ontzettend bedanken voor je bijdrage. En geniet van je vakantie.
3: En jullie bedankt dat je me uitgenodigd hebt om toch even terug te denken aan Tom. Want ja, laatst met een poëzieavond dachten we ook weer, shit, Tom die is er niet meer. Helaas.
1: Helaas. Dankjewel, Marcel Vaandrager.
2: Ik ga bellen.

0: Mooi, dat was een instrumentaal Sleeping Lotus. Ja, we geven natuurlijk de familie Ummels het laatste woord. Hier in de dinsdagavondsalon met terugblik, met gedichten. Als het goed is, heb ik nu Inge aan de telefoon.
1: Ja, dat klopt.
0: Dag Inge. Welkom in de uitzending. Je wilde graag een gedicht voordragen.
1: Ja, dat klopt. Tom en ik zijn vorig jaar verhuisd naar de Noorderplassen in Almere. Ja. En dat was niet voor niks, want het is hier een prachtige natuur omheen. En als de zon en de regen samen zijn, of als de zon heeft geschenen, dan komt de regen en dan komt daarna een regenboog. Dat vinden we altijd zo mooi. Dat zie je hier bij de Noorderplassen, zie je dat is echt heel, heel goed en heel mooi en heel groot. Ja. Vandaar dat ik een gedicht heb uitgekozen en dat heet Regenboog. Ik zie de lucht vervuld van nagelaten regen. Druppels zijn op de vlucht voor doorgebroken zonnestralen. Ik zie de wolken als decor voor de magistrale regenboog. Zij komt als pronkend monument in weergaloze kleuren. Ik kijk naar de regenboog en raak in de betoverende ban van tijdloze onvoorspelbaarheid. Voel de toekomst kloppend in mijn aderen. De kleurenglans tekent de hemel en nodigt mij uit tot volledige overgave voordat ze vervaagt en mij achterlaat met onvervulde wensen in blijvend verlangen voor wie weet wanneer.
0: Wauw, dat is een prachtig gedicht. Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: En dan Iris wilde ook graag een gedicht voordragen.
2: Ja, dat klopt. Ik draag ook een gedicht voor uit de bundel van Tom, Avondschemering en Ochtendgloren. Ja. En dit gedicht heb ik ook voorgedragen tijdens de uitvaart. Ja. En Tom heeft dat gedicht ook nog zelf uitgekozen, zoals hij alles zelf van tevoren heeft uitgekozen voor de uitvaart.
0: Ja. Wat is de titel van dit gedicht?
2: Taal.
0: En waarom denk je dat hij dit uitgekozen heeft?
2: Ja, ik denk dat hij het ook wel bij de uitvaart zelf vond passen.
0: Ja.
2: En hij heeft zelf ook altijd heel veel met taal gehad.
0: Nou, dat is absoluut waar.
2: Ja.
0: We horen het graag, Iris.
2: Okay. Taal. De dichter in eenzaamheid, alleen gelaten in gesprek met zichzelf. Talmend kiest hij woordkeuze en zinsbouw, rijgt letters aaneen tot een fragiel kralensnoer. Stemmen die spreken in wisselend volume, ongecontroleerde ritmiek. Gedachten verdwaald in flarden tekst, taal in wording, zinnen in aanbouw, omgeven door stijgers van de geest. De dichter raakt vermoeid. Er heerst een bijzondere stilte. Steeds meer als in een pas gedolven graf, in afwachting van het lichaam dat komen gaat. De dichter zwijgt. Op den duur. De taal gaat verder.
0: Nou, dat zijn mooie laatste woorden. Dankjewel, Iris.
2: Graag gedaan.
0: Dan maken we nu de vloer vrij voor Tim.
3: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond, Tim. Nou ja, goed, ik wens jullie natuurlijk ontzettend veel sterkte deze afgelopen tijd en de tijd die gaat komen. Hoe heb je afgelopen tijd ervaren, Tim?
3: Ja, ik wil eigenlijk allereerst beginnen met jullie te bedanken voor deze prachtige uitzending die jullie maken vanavond. Ter ere van mijn vader.
0: Ja.
3: Mooie woorden. mooie gedichten, prachtige muziek. Dus dat wordt gewaardeerd.
0: Oh, kijk, nou, mooi.
3: Wat was jouw vraag?
0: Ja, hoe heb je afgelopen tijd ervaren? Is het een rollercoaster of...
3: Het is vooral een heel enorm leeg gat wat er is achtergebleven. Mijn vader was er altijd, voor ons allen. Voornamelijk voor mijn moeder natuurlijk. Maar daarnaast was hij de eerste die ik altijd belde. Wanneer ik advies nodig had of wanneer ik iets leuks te delen had, dan was hij de eerste. Het was niet alleen mijn vader, het was ook een vriend van me, waar ik alles mee deelde. Je kan begrijpen dat dat een enorm gemis is voor ons.
0: Kan ik me heel goed voorstellen. Want Tom woonde natuurlijk in Lelystad, Almere, en jij woonde ergens anders?
3: Ik heb altijd in Almere, in beginjaren in Lelystad. En toen ik 10 was, zijn wij naar Almere verhuisd, omdat hij hier de functie van hoofdcommunicatie kreeg.
0: Ja.
3: En ik ben samen met mijn zus altijd in Almere gebleven.
0: Ja.
3: En mijn ouders hebben een ronde gemaakt naar Nederhemert, naar Lelystad en toen weer terug naar Almere, omdat ze dichter bij de kleinkinderen wilden zijn.
0: Ja. Hoe heb je Thomas als vader ervaren?
3: In ieder geval heel liefdevol. Hij gaf me altijd een veilig gevoel, maar ook de ruimte om te groeien. Tijdens mijn jeugd, puberteit, maar ook in mijn volwassen leven.
0: Mm-hmm.
3: En ja, hij heeft mij meegenomen naar allerlei landen, naar allerlei musea.
0: Ja.
3: Dus, hij heeft ons de cultuur laten proeven. En hij is altijd een steun en toeverlaat geweest tijdens allerlei fases. Tijdens mijn schoolperiodes en studie. Maar ook bij belangrijke beslissingen in mijn leven, zoals het kopen van huizen of keuzes in mijn carrière. Dus hij stond altijd voor me klaar.
0: Wat mooi. En jullie zijn natuurlijk ook als gezin naar heel veel verschillende landen geweest. Wat waren dat voor landen? Wat trok hem aan in die landen?
3: Allereerst heel veel reizen naar Amerika. En daar vooral de grootsheid, hè? De cultuur, ook het verleden van Indianen. Maar ook vooral de natuurparken die daar zijn. Hè? Die zijn zo uitgestrekt en zo mooi. Daar gingen we dan ook zeker heen met z'n allen.
0: Ja, dus veel inspiratie in de natuur. En musea, zeg je, wat waren dat? Was dat kunst? Of,
3: allerlei soorten. Hè? Dus hij hield ook rekening met ons. Want als kind heb je andere interesses vaak.
0: Ja.
3: Dus het was vaak een combinatie, hè, van geschiedenis, cultuur. Maar ook waar je als kind je ei kwijt kon. Dus waar activiteiten werden georganiseerd of bepaalde speelgelegenheden waren. Dus daar werd wel rekening mee gehouden. En het was ook niet de hele dag, hè, een stedentrip, maar dat werd vaak gecombineerd ook met een middagstrand.
0: Mooi. Prachtig. Ik zit, we praten natuurlijk, we hebben een heel uur over Sensation gepraat. Want ja, weet je, hij organiseerde dat. Hij stond aan de voet van Sensation eigenlijk. Maar wat hebben jullie daarvan gemerkt?
3: Het was wel duidelijk dat Sensation het kindje was van Tom. Hè?
0: Ja.
3: Hij heeft het opgericht. En ze is 44 jaar bij betrokken geweest. Hè? Dat is mijn leeftijd ongeveer. Dus dat is enorm lang.
0: Wow.
3: En hij is als organisator en bestuurslid nauw betrokken geweest. Die 44 jaar. Hij is heel, heel veel mee bezig geweest. Maar niet alleen uit het organisatorisch oogpunt, hè, waar hij heel sterk in is. Maar ook vooral als dichter. Dat is gewoon heel mooi om te zien, hè, dat hij zo lang trouw is geweest aan Sensation.
0: Ja. Was hij dan thuis ook veel daarmee bezig, met het organiseren daarvan?
3: Ja, zeker eigenlijk. Ja. Wel het hele jaar kwam het terug.
0: Okay.
3: En wat ik ook nog wel herinner als kind, hè, toen we in Lelystad woonden en ook later in Almere. Toen gingen we daar ook regelmatig naartoe als gezin. En als kind liepen we dan door de vizieren en over de ring boven.
0: Ja.
3: En ook ja, als je dan in het midden van die ring staat, hè, dat geluid, hè, die akoestiek. Dat kan ik me heel goed herinneren dat dat echt heel interessant is als kind, hoe dat dan overkomt.
0: Ja. Prachtig. Kan je een herinnering of een anekdote aan Tom met ons delen, Tim?
3: Ja, dat is meer iets grappigs wat ik wilde delen. En dat komt ook uit mijn jeugd. En dat herkennen wij alle drie. Hè. Mijn zus en mijn moeder die keken altijd een favoriete tv-programma waar Tom niet zo fan van was. En hij zat altijd in de boeken, tijdschriften en kranten. Dus ook tijdens de uitzending van het programma. En dan zat hij altijd expres heel irritant met de krant te kraken. omdat hij zich irriteerde aan het acteerwerk van die serie.
0: Ja.
3: Maar het grappige is dat jaren later hoorde je het gekraak niet meer en zat hij zelf mee te kijken. Ja. Dus dat was wel iets leuks om ook te delen met de luisteraars.
0: Ja, precies. En als het gaat om Sensation, kan je daar iets van herinneren? Ik weet niet of je als kind ook meeging of zo.
3: Ja, ik weet wel dat ik vond het gewoon heel erg vroeg. Ja. En dat vind ik nog steeds.
0: Ja.
3: Ja. Maar we werden er niet naartoe gesleept. Hè? Dus het was wel, we mochten het zelf beslissen. En we zijn zeker een aantal keer geweest, maar ik ben niet alle 44 keer aanwezig geweest.
0: Nee, precies.
3: Om eerlijk te zijn.
0: Ja. Als jij nou terugkijkt op zijn werk als organisator en dichter, wat zijn dan gedachten die bij jou opkomen?
3: Nou ja, dat hij altijd heel erg bezig was met dingen te bedenken. Mm-hmm. Super creatief van geest. En als hij iets in zijn hoofd had, dan wilde hij het ook gelijk organiseren. Bij heel veel mensen blijft het bij een idee en dan vervaagt het. Maar hij zet het ook om in actie en daardoor heeft hij ook echt heel veel mooie zaken neergezet.
0: Ja.
3: En het kostte natuurlijk ook moeite, hè, soms. Het ging niet altijd heel makkelijk, maar hij ging er altijd volledig voor. En ja, dat is zo te waarderen. En daar hebben we heel veel respect voor in dit gezin. Hè, dat hij echt zo'n drijvende kracht was en niet opgaf. En daar hebben wij ook van geleerd. En dat proberen wij nu ook mee te nemen in ons leven.
0: Ja, wat mooi. Ik zit te denken, was er een bepaalde plek in huis waar hij misschien ging zitten om na te denken over alles wat hij organiseerde?
3: Hij heeft eigenlijk in elk huis waar hij heeft gewoond, heeft hij altijd een kantoorruimte gehad.
0: Okay.
3: Waar hij zich terugtrok en waar hij ook zijn creativiteit kwijt kon met gedichten schrijven. Maar ook gewoon achter de computer bepaalde zaken regelen. Wat je nodig hebt, hè, als je iets wil organiseren.
0: Ja.
3: En dat was vaak een plek waar heel veel rust was.
0: Mm-hmm.
3: En heel veel boeken.
0: Heel veel boeken, ja. Ik wil net vragen, hoe zag die plek er dan uit?
3: Ja, nou, heel veel boeken, foto's, maar ook kunst, antiek. Dus het straalde wel iets uit.
0: Mooi. We lopen al een beetje richting het einde van dit interview, Tim. Wat zou jij de luisteraars vooral willen dat ze van Tom onthouden?
3: Dat hij heel veel heeft bijgedragen aan de kunst en de cultuur binnen Flevoland.
0: Ja.
3: Waar mensen nu nog steeds wat aan hebben. Hè. Dus ik hoop dat ook blijft doorgaan, zoals een Sensation. En wat ik ook mooi vind, is de slogan die hij heeft bedacht voor Almere. Het kan in Almere.
0: Mm-hmm.
3: En die wordt nog steeds gebruikt.
0: Ja.
3: Maar ook als je kijkt als mens, hè, hoe empathisch hij was. En altijd klaar stond voor mensen om advies te geven. Maar ook vooral ook te luisteren, hè, naar het verhaal wat ze te vertellen hadden.
0: Ja.
3: En zo zien wij dat ook binnen ons gezin. Dat was heel fijn.
0: Ja, nou, dat is heel mooi. Hij ging veel met mensen om, denk ik. Waren er veel gasten over de vloer?
3: Nou, niet per se over de vloer, maar hij had echt een heel groot netwerk. En hij zag heel veel mensen op allerlei gelegenheden. En dat was niet altijd binnen zijn huis. In ons huis kwamen juist de kern, de inner circle, vrienden, hele goede vrienden. En niet iedereen die maar zomaar aan kan waaien. Dus dat hield hij wel beperkt.
0: Ja. Oké, Tim. Tenslotte heb je nog een fragment uitgezocht waarin Tom een gedicht voorleest.
3: Klopt.
0: Kan je iets vertellen over dat fragment?
3: Ja, dat fragment dat hebben we opgenomen al toen hij ziek was. Hij wilde nog een aantal zaken opnemen en dat heb ik toen samen met hem gedaan. En dit fragment is opgenomen en dat zie je niet op de radio helaas, maar dat is in zijn werkkamer.
0: Ja.
3: Dat is iets wat wij meenemen als een mooi fragment wat we af en toe nog terug kunnen kijken als herinnering aan Tom.
0: Als een herinnering aan Tom. Prima. Nou, dankjewel Tim. Dankjewel ook Inge, dankjewel ook Iris, dat jullie in ieder geval bij deze uitzending betrokken wilden zijn. En ook jullie mooiste gedichten van Tom hebben gedeeld in deze uitzending.
2: Graag gedaan, ja. Graag gedaan.
0: Kijk. We gaan zometeen de uitzending afsluiten. Ontzettend veel gasten gehad.
4: Ja.
0: Dus daar zijn we gewoon ontzettend blij mee. We gaan zo meteen luisteren naar het laatste fragment van Tom. En dat wordt gevolgd door Song for Shanna. Ook een van de nummers die ik mocht spelen op de uitvaart van Tom. Dankjewel. En dan veel sterkte de komende tijd.
3: Dankjewel. En we hopen iedereen te zien op Sensation.
0: Op Sensation, yes.
4: Okay. Wij gaan naar Sensation.
0: Vrijdag 19 en 20 juni. Dank jullie wel.
5: Ik zag haar in gebeeldhouwd silhouet aan het eind van een smalle straat. Ontelbare malen had ik er al verwacht te zien. Maar steeds, als het zo ver leek te zijn, was het toch niet wat ik hoopte. Zij bleef als een vaag beeld in hoop en verlangen gegoten. Totdat ik die ene straat betrad, waarin ik al menigmaal vele voetstappen had gezet en mijn dromen achterna was gelopen, in de vaste overtuiging haar eens daar te ontmoeten. Zij kwam mij tegemoet als een bliksemschicht, alsof zij haast had, alsof zij net als ik door de tijd werd achterna gezeten. In die door flauw zonlicht beschenen straat heb ik haar innig omhelst, stevig vastgepakt en nooit meer losgelaten.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. Terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon, tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden.